0: Sagutan sigur.
1: Asha zeker bent.
0: Bayad yung bayi sa pamahilan ka para.
1: For the faith that you hand up upgrade.
0: Dus kung yung asha na pagbigay ko mo by cast. Dus kung yung asha dan.
1: Zoek een van de ushers voordat je naar huis gaat.
0: Skip your number.
1: Schrijf je naam op.
0: Ik wist een sabbat over mijn kemi paspoort.
1: En zeg, sabbat aanstaande wil ik mijn paspoort.
0: De osje zijn wat meer dan patra-patra's, dan is er een man.
1: De osjes zijn achter een laatje.
0: Die zijn aan mijn jongblaadje.
1: Zeg tegen, ik wil een papiertje.
0: Ik skip je mijn number.
1: Ik wil mijn naam doteren.
0: Einde met de Bibel.
1: Ik leef nog.
0: Die zak je me passen.
1: Ik weet niet wat er kan gebeuren.
0: De sabbat over.
1: Maar sabbat aanstaande.
0: Mijn kemi paspoort nodig.
1: Wil ik een nieuw paspoort.
0: Mijn kemi paspoort.
1: Ik wil mijn paspoort.
0: Mijn tam, ik heb mijn number waar
1: ik wil ook dat mijn naam geschreven in de

0: Un día lo voy a salvar. Un día nos lo voy a salvar.
1: Op een dag zullen wij gered zijn.
0: Es eso se debo mestir paspoort.
1: En daarom zegt Jezus, je hebt een paspoort
0: nodig.
1: Zij die geen paspoort hebben, zullen niet gaan.
0: Jesús dijo mil palabra. Jesús dice.
1: Jezus heeft het gezegd.
0: Él dice. Hermano, vai casa e escreve o nome.
1: Ga niet naar huis zonder je naam te noteren. Schaam je niet.
0: Dios te envió vivo para ofrecer esa aquí.
1: God heeft dit om jou aan te bieden.
0: Hay se ganan tu un papel.
1: Ga bij hun en neem een papiertje.
0: Escribe o nome.
1: Schrijf je naam.
0: Sábado hoor.
1: En sabbat aanstaande.
0: Lo borise vivo pasaporte.
1: Zal je paspoort ontvangen.
0: Nuestra Marisa.
1: We gaan bidden.
0: Eterno Señor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank je.
1: Dank u wel.
0: Dank je, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Quando nós entre estanco da roceia, Senhor.
1: Zolang wij nog kunnen ademen.
0: Nós podemos tomar decisão.
1: Wij kunnen beslissingen nemen.
0: Dank u voor informatie, Senhor.
1: Dank u wel voor de informatie.
0: Voor wat de bissen ons kosten.
1: Heer, u zegt ons de dingen.
0: Pas op wat we ons alcanza vida eterna, Senhor.
1: Want u wil dat wij het eeuwig leven beërven.
0: Señor, ayúdanos.
1: Heer, help ons.
0: Si nos no tienen paspoort,
1: als we geen paspoort hebben,
0: sabbat
1: aanstaande,
0: nos buscan los paspoort.
1: Willen we ons paspoort
0: vinden.
1: Want wat we hebben is verlopen.
0: Ayúdanos a renovar, Señor.
1: Help ons het te vernieuwen.
0: Dátenos que te seguro.
1: Vader, wij willen zeker zijn.
0: Si vida acaba,
1: dat als het leven voorbij
0: nos
1: is.
0: Nombre wordt que vida en el boek de vida.
1: Dat ons naam geschreven mag zijn in het boek des levens.
0: Dátenos lo participar de la resurrección.
1: En wij zullen dan deel hebben in de opstanding.
0: Eterno Señor.
1: Eeuwige God.
0: Tago cada un de nos amigo na.
1: Wees met elk een van onze vrienden.
0: Nuestro humana.
1: Onze broeders en zusters.
0: Señor, we conocen cada corazón.
1: Heer, u kent elk hart.
0: Abo po salva.
1: U kunt redden.
0: Y papisa, ¿cómo vos te salva nos, Señor?
1: En u hebt verteld hoe u ons gaat redden.
0: No na nos manera.
1: Niet op onze manier.
0: Por manera abo decidí, Señor.
1: Maar zoals u het hebt besloten.
0: Dank u, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Pa información.
1: Voor deze informatie.
0: Protejanos pa casa.
1: Bescherm ons onderweg naar huis. Breng ons morgenavond terug. En blijf ons onderrichten. Voor sabbat aanstaande. Dat ook wij. U kunnen toestaan. Ons naam te schrijven in de boeken des hemels. Het boek des levens. Is ons gebed in Jezus' naam.

0: verzoening,
1: de vee van zegeningen,
0: die zal bezoeken.
1: Om gered te worden.
0: De
1: zeven zegeningen van redding. Laten we bidden.
0: Señor, permite que palabra en los boca.
1: Heer, sta toe dat de woorden van onze mond.
0: Y meditación en los corazón.
1: En de overleggingen van onze hart.
0: Aceptable en bobista.
1: U welgevallig mogen zijn.
0: Dan
1: is ons gebed in Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wat acorda y me devolver repetir.
1: Kunt u zich herinneren? Ik ga het weer herhalen. Om te geloven. Wat moet u doen?
0: Wat u tende, wat u escucha.
1: U moet luisteren.
0: Okay. Si vos por quere, si vos por quere,
1: als je kan geloven.
0: Lo vos confia.
1: Dan zal je vertrouwen.
0: Si vos confia,
1: als je vertrouwt.
0: Lo vos relacionar con Dios.
1: Dan zal je relatie hebben met God.
0: Si vos logra relacionar con Dios,
1: als je een relatie hebt met God.
0: Lo vos stime.
1: Dan zal je van hem houden.
0: Y si vos estima Dios,
1: en als je van God kan houden.
0: Lo vos obedece Dios.
1: Dan zal je hem gehoorzaam zijn.
0: Si vos obedece Dios,
1: en als je God gehoorzaam kan zijn.
0: Vos te candidato para vida eterna.
1: Dan ben je kandidaat voor het eeuwige leven.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maar
1: het is goed dat we dit begrijpen. Het begint bij luisteren
0: naar God.
1: En God maakt u een kandidaat voor het eeuwige leven. Als u maar gelooft in hem. Als u in hem vertrouwt. Als u een relatie hebt. Hem lief hebt. En hem gehoorzaam.
0: Dios no tiene otro interés.
1: God heeft geen andere interesse.
0: Sino escribir un nombre del boek de vida.
1: Dan anders jouw naam te schrijven in het boek des
0: levens. Y lo que Dios hace durante 6000 años aquí.
1: Alles wat God gedaan heeft in de afgelopen 6000 jaar.
0: Te salvar.
1: Is om de mens te redden.
0: Nada otro.
1: Niets anders.
0: Dios es interesado en salvarnos.
1: God is geïnteresseerd in onze redding.
0: Eso es lo que te mensa creen ons.
1: Want het feit dat Hij ons geschapen heeft.
0: Tempo obliga nos nul aceptar vida eterna.
1: Maar Hij kan geen van ons dwingen om het eeuwige leven te accepteren.
0: Ofrecemos vida eterna.
1: Hij moet u eeuwig leven aanbieden.
0: Anto espero que lo vos acepte.
1: En hopen dat u het zult accepteren.
0: Pero si no acepté,
1: maar als u het niet accepteert.
0: Dios se convierte en enemigo.
1: Wordt God niet uw vijand.
0: Dios se quiere estimar más un cos.
1: God blijft net zoveel van u houden.
0: Pero a vos se acuerda,
1: maar u moet onthouden.
0: Que vos no acepta vida eterna.
1: Dat je het eeuwige leven niet hebt geaccepteerd. En dan telt dat niet voor u. Er zijn twee dingen. Twee manieren om uit deze wereld te gaan. Gered voor het eeuwige leven. Of veroordeeld tot de eeuwige dood. U kiest. God kan u niet dwingen. De duivel kan u niet dwingen.
0: Door te waarderen.
1: Beiden wachten dat u een keuze maakt.
0: Basar de informatie en goedting.
1: Gebaseerd op de informatie die u hebt.
0: Dios sorbo boy suficiente información.
1: God heeft voldoende informatie gekregen.
0: Diabo te manipula cultura están que por año.
1: De duivel manipuleert iedereen die hij kan krijgen.
0: Pero información es importante familia.
1: Informatie is belangrijk familie.
0: Pues información.
1: Want informatie.
0: Da produce pensamiento.
1: Produceert gedachten.
0: Pensamiento.
1: Gedachten.
0: Da produce ideas.
1: Produceert ideeën.
0: Ideeën te produceren habitonen.
1: Ideeën produceert gewoonten.
0: Habitonen te produceren action.
1: Gewoonten produceert handelingen.
0: Action te produceren karakter.
1: Handelingen produceert het karakter.
0: En het karakter te produceren destino.
1: En het karakter produceert de bestemming.
0: E questo comincia con information.
1: Het begint met informatie.
0: Maar Dios cambia vos destino.
1: Zodat God jouw bestemming kan wijzigen.
0: Dios mister logra cambia vos information.
1: Moet God jouw informatie toegestroomd
0: veranderen.
1: Als je niet gereed bent dat God jouw informatie wijzigt. Kan God nooit en te nimmer jouw bestemming wijzigen. Want het besluit moet u nemen. Hij is wel gereed om u te informeren. Maar hij kan niet voor u kiezen. Gisteravond hebben we een belangrijk onderwerp behandeld. De serieuze waarschuwingen van God. En ik moet u zeggen, waarschuwingen zijn een onderdeel van ons leven. Overal zie je waarschuwingen.
0: Die komen.
1: Waarom? Doordat je de vrijheid hebt om te kiezen.
0: En tanto gobierno,
1: zowel de overheid.
0: Na casa, na school,
1: thuis en op school. Ze proberen waarschuwingen te gebruiken.
0: Para ayudar a escoger correcto.
1: Om je te helpen het juiste te kiezen. Mensen kunnen u niet dwingen.
0: Wat een liever voor school.
1: U bent vrij om te kiezen.
0: Voor school,
1: u kunt kiezen wat goed is.
0: Tapos ko ilokita malo.
1: U kunt ook kiezen wat kwaad is.
0: Pero tapos ko eh.
1: Maar u hebt gekozen.
0: No, por obligado.
1: Niemand kan u verplichten.
0: Y ya no está contra de advertencia nan.
1: Soms zijn we tegen de waarschuwingen.
0: Pero no, no, no, no te pone advertencia contra vos.
1: Maar niemand zet een waarschuwing dat tegen u spreekt.
0: Generalmente.
1: In het algemeen.
0: Mayoría advertencia.
1: Zijn de meeste waarschuwingen.
0: Tapanos bienestar.
1: Voor onze eigen goedwil.
0: Si vos comprendes ahí.
1: Als u dat begrijpt.
0: Tiene más que advertencia, no tan abusmac.
1: Hoe, ondanks dat de waarschuwingen niet u niet bevalt.
0: Pero está na bienestar.
1: Maar het is voor uw welzijn.
0: Por ejemplo, nos voy viaja.
1: Bijvoorbeeld als we gaan reizen.
0: Tanto visado a cierto producto que uno viaja con él.
1: Ze zeggen je welke producten je niet mag meenemen op
0: reis. Handbag en de dingen van arriba.
1: In jouw handbag in het vliegtuig.
0: Dan puedo leer a bol de maleta de bodega.
1: Ze kunnen het toestaan in jouw koffer in de kofferruim.
0: Y como solo había tin producto en químico en de altura dan te cambia.
1: Want soms heb je chemische producten die veranderen door de hoogte.
0: O dan tas el bienestar.
1: En ze doen het voor onze bestwil.
0: Pues si algo pasa en layer,
1: want als er iets daarboven gebeurt.
0: De altura que avión está.
1: Zo hoog als het vliegtuig is. Ze kunnen niet aan de kant schuiven om te kijken wat er aan de hand is. Dus dan kun je begrijpen. Dat als jij onverschillig bent.
0: Of viola un advertencia.
1: Of een waarschuwing overtreedt. Kan je het leven kosten van vele anderen. De waarschuwingen is heel erg belangrijk. De Bijbel geeft ook enkele waarschuwingen. Ik wil de nadruk leggen, het zijn niet geen waarschuwingen voor nu alleen. Maar het is ook bestemd voor onze toekomst. Aan het einde van de wereld.
0: Dios que repite.
1: Wil God het herhalen. Zodat u en ik die hier zitten niet kunnen zeggen ik had het niet geweten. U kunt niet zeggen ik wist het niet. Ik herhaal. Als je niet wil luisteren. Dan kun je nu gaan. Want ik ga het herhalen. Zoals de Bijbel zegt. Wanneer het eenmaal binnen is. Kan je niet zeggen, ik wist het niet.
0: Ik
1: herhaal. Niemand is weggegaan. Dus ik herhaal. Openbaring 14 vers 8. God heeft drie engelen gestuurd met een belangrijke boodschap. De boodschap is belangrijk.
0: Urgente.
1: Urgent.
0: Necesario.
1: En nodig.
0: In otro ángel.
1: Een andere engel, een tweede volgde zeggende. Gevallen. Gevallen.
0: El gran Babilonia akai.
1: Het grote Babylon is gevallen.
0: Sunku ahasi turna shon bebe die bia di passion di su immoraliteit.
1: Degene die heeft gemaakt dat allen hebben gedronken van de wijn haar hoererij. Een boodschap gaat rond.
0: Die Dios
1: van God.
0: Babylonia kai.
1: En dat zegt dat Babylon is gevallen.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Pastor Roman Antiopiende ku influencia pa Babylonia.
1: Want er zijn heel veel mensen die beïnvloed zijn door Babylon.
0: Demasiado ende.
1: Heel veel mensen.
0: Ku Dios se crea.
1: Die God geschapen heeft. Die God toegestaan heeft dat ze onderdeel zijn van deze wereld. Babylon loopt vooruit. En zij beïnvloedt mensen. Niet met moraliteit. Maar met immoraliteit. Met andere woorden. Als God praat over huwelijk. Het is moreel. Het is
0: moreel.
1: Dan heeft zij in haar campagne dat je niet hoeft te trouwen.
0: Practica adulterio.
1: Blijf maar in de overgang.
0: Practica fornicación.
1: Doe maar samenwonen.
0: Don't worry.
1: Maak je geen zorgen. Want bijna iedereen doet het.
0: Pero Dios está pensando,
1: maar God zegt ons
0: dat estilo de Babilonia,
1: dat de stijl is van Babylon.
0: Dios no crea en de practica fornicación.
1: God heeft mensen die geschapen om overspel te plegen.
0: Dios no crea en de practica adulterio.
1: God heeft niet gemaakt dat mensen vreemd gaan.
0: O, misa, como sabe diferencia.
1: Ik weet niet of het verschil is. Maar laat me toch zeggen, zodat je niet zegt dat je het niet
0: weet. Adulterio.
1: Overspel. Is wanneer je getrouwd bent. En je hebt nog een tweede ernaast. Dus een naast. Een
0: betintaille reserve.
1: Een reservewiel.
0: Dus moet je onder quattro bobai.
1: Onder auto kunnen er vier.
0: Per botin di reserva.
1: Maar je hebt een reserve.
0: Bij wat de bijzonder een ripje. De
1: Bijbel zegt, God heeft één rib gehaald uit Adam.
0: Un solo ripje.
1: Eén rib.
0: Torri lo che hombre sta buscando?
1: Dus wat de man zoekt,
0: un ripje.
1: Is één rib.
0: Un ripje bufata.
1: Eén rib ontbreekt.
0: Un ripje bufiste.
1: Eén rib
0: ontbreekt.
1: Wanneer je die ene rib hebt gevonden, dan ben je klaar.
0: Je
1: hebt alleen maar plek voor één rib.
0: Maar
1: wanneer je drie ribben
0: hebt, dan
1: heb je twee te veel.
0: En dat er
1: zijn een paar zieligen
0: die
1: op zoek zijn naar hun rib.
0: En
1: jij hebt drie.
0: Ik vind dat je
1: een beetje misbruik maakt van de
0: situatie.
1: De andere zoekt zijn ribs van hier en daar en jij hebt er drie.
0: Maar
1: je kan maar één onderhouden.
0: God
1: geeft je de mogelijkheid om één persoon lief te
0: hebben.
1: Je kan niet drie personen lief
0: hebben.
1: Je kan doen
0: alsof...
1: Met andere woorden, Babylon zegt, ga maar door.
0: Pero vos sabés quién es el Babilonia?
1: Weet je wie de heerser is van Babylon?
0: Dios te goberna Jerusalem.
1: God heerst over Jerusalem.
0: ¿Quién te goberna Babilonia?
1: Weet je wie Babylon overheerst?
0: Onze diabel. Een diabel, diabel, diabel, diabel, diabel. Diabel, mag ik die onze? Diabel.
1: Duivel, meneer de duivel.
0: Hij te goberna Babilonia.
1: Hij regeert over Babylon.
0: Oh, die kon.
1: Waarom? Want alles wat God geschapen heeft, vervalst
0: hij.
1: Alles wat God geschapen heeft. Daarom heeft hij succes om mensen aan zijn kant te
0: krijgen.
1: Want hij kan geen mensen scheppen. Hij pakt ze af van God.
0: Met
1: een leugen.
0: Hij
1: doet ze in de
0: zonde.
1: Leert mensen in zonde te
0: leven.
1: Leert mensen te leven in
0: zonde.
1: Want hoe meer mensen in zonde
0: leven,
1: als ze sterven in hun
0: zonde,
1: dan gaan velen aan de kant waar hij is.
0: En
1: iedereen weet de richting die de duivel opgaat.
0: God,
1: de duivel gaat naar de hel.
0: En hij
1: wil niet alleen
0: gaan.
1: Daarom waarschuwt
0: God. God zegt,
1: trek je terug van de informatie van
0: Babylon.
1: Stop om er naar te
0: luisteren.
1: Ze zijn heerlijk voor de oren.
0: Agradable voor uomo.
1: Ze zijn heerlijk voor de ogen.
0: Voor je sentimento.
1: Voor je gevoel.
0: Per camminare di babbo da fierno.
1: Maar waar ze je naartoe brengen is de hel.
0: Herstel.
1: Herstel.
0: Lantariba.
1: Wees wakker.
0: Wake up.
1: Word wakker. De derde engel.
0: En la bisa sinaki. Versículo 9 te lezen.
1: Vers 9 lees ik.
0: Revelación metallos 4 ainda. Um outro ângulo,
1: Openbaring 14.
0: Um outro ângulo, um de três, assignando, bisando na voz alto. Escuta bom, família.
1: Leste com família.
0: Se um rende adorar a bestia e adorar sua imagem e receber na sua frente of na sua mão uma marca de bestia. Essa aqui o bebê de Ebinha, versículo 10, Ebinha de fúria de Deus, contra o ordem baixar puro, de Nicomte de Surabia.
1: En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luide stem: indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toren. Ik heb u gezegd, de duivel vervalst alles wat God geschapen heeft. God heeft praktisch een Jeruzalem geschapen. En de duivel heeft een kerk
0: gefalsificeerd.
1: Hij vervalst de kerk, maar ook alles.
0: Die waarom?
1: Waarom? Want als hij de waarheid spreekt, dan ondersteunt hij God. En hij wil God niet ondersteunen. Het is God bestelen. Hij wil ervoor zorgen dat de hemel leeg blijft. Ook al heeft God de hemel voorbereid, voor degenen die eeuwig willen leven, de duivel doet zijn uiterste best.
0: Wat dan toe cielo?
1: Voor zowel de hemel
0: como terra novo,
1: als de nieuwe aarde,
0: que da basi,
1: dat het leeg blijft.
0: Pero maar un cuento seguro.
1: Eén ding is zeker.
0: Amas coye papá, amen.
1: Ik heb gekozen om te gaan.
0: Sinceramente.
1: Eerlijk gezegd.
0: Pues el mundo que te destina para acabar la candela acaba. El mundo que te destina para acabar la candela.
1: Want deze wereld is bestemd om te eindigen met vuur.
0: Wat dan toe je zei?
1: Bent u daarvan op de hoogte?
0: No importa que ande por ahí.
1: Maakt niet uit welke kant je gaat. De enige manier om te ontkomen. Het vuur van God. Is gericht. Om de zonde te vernietigen. In al zijn kracht. En in al zijn diepte. Luister goed. Het vuur van God. Is gericht op de zonde. Het is niet gericht op de mens. Het is gestuurd om de zonde te vernietigen.
0: Amen.
1: Amen. Als je de zonde niet loslaat. Dan is het geen God. Maar dat bent u. God wil mensen niet vernietigen. Waarom gaat hij u scheppen? Om uzelf daar te vernietigen. Nee. God doet zulke dingen niet. God wil dat je begrijpt. Het probleem waarin we nu zitten. De zonde heeft dat voortgebracht. Het enige dat God wil vernietigen. Is de zonde. En God wil ons
0: redden.
1: Amen. Als je de zonde niet wil laten gaan. Dan is het geen God. Maar u hebt er niet voor gekozen de zonde te laten gaan. God houdt meer van u dan u denkt. Hij heeft tot de dag van vandaag voor u gezorgd. En hij gaat voor u blijven zorgen. Maar hij wil op zijn minst uw informatie
0: toestellen.
1: Er is veel leugen in deze wereld. Hij heeft gezegd. Als iemand ontvangt. Het merkteken van het beest. Op zijn hand.
0: Of
1: op zijn voorhoofd. Dan zal je de toren, de boosheid van God tegenkomen. Dezelfde God die vandaag liefdevol is. Is de God die zonde zal vernietigen. God heeft al één keer opgeruimd. Door middel van water. Maar het is weer opgekomen. Maar dit keer gaat hij geen water gebruiken. Hij gaat vuur gebruiken. Maar God wil ons redden. Net zoals hij Noach en zijn gezin heeft gered. Hij heeft ruimte voor de mens om gered te worden. Hij roept u.
0: Invitabel.
1: Hij nodigt u uit. Hij
0: beschermt
1: u. Want voor de duivel, zodra je hebt gezondigd, wil hij dat u sterft. Hij wil niet dat u vergiffenis vraagt van uw
0: zonden.
1: Hij wil niet alleen naar de hel. Hij wil zoveel mogelijk mensen meenemen. Daarom zegt God. Als iemand het teken ontvangt. Dan gaat hij de boosheid van God leren kennen. Weet u wat dit teken is? Een paar avonden terug hebben we gesproken over dit teken. Waarom? Want als God een zegel heeft. Een logo. Een teken. Wat doet de duivel? Hij falsificeert er
0: één.
1: Alles wat de duivel doet is vervalsen wat God heeft geschapen. God heeft een teken gegeven. God heeft een teken gegeven en dat is de Sabbat.
0: Dios bendijo en die ei.
1: God heeft die dag gezegend.
0: Dios heeft zozegari bij je.
1: God heeft erop gerust.
0: Y Dios ha santifiqué.
1: En God heeft het geheiligd.
0: El día viene un día diferente.
1: Het is een hele andere dag.
0: Bij tres constant que Dios hace bij je.
1: Vanwege de drie dingen die God heeft gedaan.
0: La bendijo en
1: hij heeft het gezegend.
0: La santifiqué.
1: Hij heeft het geheiligd.
0: Y el zozegari bij je.
1: En hij heeft erop gerust.
0: El único día de siete dan.
1: De enige dag uit de zeven.
0: De die siete día.
1: De zevende dag.
0: En ze hebben luna.
1: Hij heeft het niet op de maandag.
0: En ze hebben domingo.
1: Ook niet op zondag.
0: En ze hebben mars.
1: Ook niet op dinsdag.
0: Ni otro día de semana.
1: Geen enkele dag van de week.
0: Echt Dios, la creatur día.
1: God die alle dagen geschapen heeft.
0: Abis, ik niet, ben je die zette.
1: Zeg, ik zegen de zevende
0: dag. Ik ben die zette.
1: Ik heilig de zevende.
0: Ik ben zo zeggen, ik ben die zette.
1: En ik rust op de zevende.
0: Et possible.
1: Hij kan het doen.
0: Het is Dios.
1: Hij is God.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ja, wat dan toer ik in de basis.
1: De duivel zegt ja, maar dat gaat niet zo.
0: Niet aan met een uur.
1: Ik neem ook één van zijn dagen.
0: En toen ik voor me convince mundo.
1: En ik ga de wereld proberen te overtuigen. Dat de dag van God.
0: No te conta más.
1: Niet meer telt.
0: Dus een ding niet te conta.
1: Maar die van mij telt.
0: Toch waar ik Oscar de Leon kan, Oscar de Leon.
1: Weet je wat Oscar de Leon heeft gezongen?
0: Quítate tú para ponerme yo. Verwijt jij je voor me deze agassine. Algo así.
1: Ongeveer zoiets. Dat is wat de duivel wil doen. De duivel wil ook een continent, een land, een volk creëren.
0: Un mundo.
1: Een wereld.
0: Hij heeft al
1: engelen voor misleid en van God afgepakt.
0: En dan hoop je.
1: En ze zijn veel.
0: De Bijbel zegt een tercera parte.
1: De Bijbel zegt een derde deel.
0: Tabiel is die engel.
1: Heel veel de engelen.
0: Hij
1: heeft ze van God afgepakt. Maar nu heeft hij mensen nodig. Want als God mensen en engelen heeft, dan wil hij ook mensen en engelen hebben. Hij heeft al genoeg engelen. Zijn er mensen hier die graag een van zijn mensen wil worden? De sollicitatie is open.
0: Dat sollicitatie stank ook bij Vierno, voor vervolgens gebied bij Nommer, wat eruit wil
1: worden. Degene die willen solliciteren om naar de hel te gaan.
0: Degene die er nu mag ook gebied zijn, pastoor, die moet het pastoor.
1: Zijn er mensen die willen zeggen, dominee, waar is dat? Ik wil mijn naam inschrijven.
0: Neem hier op, man.
1: Laat me je hand zien.
0: Dank je naar Dios.
1: God zij dank.
0: Voor mij is ons escuchando Dios te walkie. Amen.
1: Dat u nu luistert naar God.
0: Pastoor, maar dat is het enemigo taas.
1: Want dat is wat de vijand doet.
0: Si Dios dat in Dios su sello.
1: Als God zijn zegel heeft, dan zet hij de vijand de zondag daarnaast.
0: Kijk hoe
1: hij het heeft geplaatst.
0: Señor,
1: Heer,
0: están cuadrando mi día.
1: Degene die op uw dag aanbidden,
0: tapabo.
1: Zijn van u.
0: Están cuadrando mi día.
1: Degene die op mijn dag aanbidden,
0: tapami.
1: Zijn van mij.
0: Dios dice okay.
1: God zegt oké.
0: Want Dios niet meer die perde.
1: God is niet bang om te verliezen.
0: Dios está interesado en que te fiel.
1: Amen. God is geïnteresseerd in mensen die trouw zijn.
0: Personas que están dispuestos a pesar que el mundo te va a ir rechts, nada de que va a ir links con Dios.
1: Mensen die in staat zijn dat ook al gaat de wereld rechts, dat zij links gaan met God.
0: Of het mundo te va a ir links, nada va a ir rechts con Dios.
1: Of als de hele wereld links gaat, gaan zij rechts met God.
0: Personas que consideran que Dios está en la vida.
1: Want ze zijn ervan overtuigd.

0: Satan erwarten, totdat u God afwijst.
1: Om
0: uw naam in zijn boek te schrijven. Want als je naam niet in God zijn boek staat geschreven, dan schrijft hij het in die van hem. Als je wil dat je naam daar is, God respecteerde. Maar God heeft u wel gezegd.
1: Él despertaba.
0: Hij heeft u gewaarschuwd.
1: Durante el domingo,
0: zondag,
1: el día más guarda,
0: is de dag dat meest geheiligd wordt.
1: Pero cargo hasta de mandamiento de Dios.
0: Maar denk eraan zelfs in de geboden van God.
1: El siete día,
0: is de zevende dag,
1: el único día,
0: de enige dag,
1: si no guardé,
0: dat als je het niet heiligt,
1: wat er komt te pika,
0: dat je een zonde begaat.
1: Ya domingo no.
0: Op zondag niet.
1: Ya domingo no para de ley.
0: Zondag voor is geen onderdeel van de wet. Maar als je goed de zondag heiligt. Geweldig goed. En je heiligt de Sabbat de zevende dag niet. Denk eraan, je hebt een zonde op je rekening. Als je per jaar telt.
1: Dat
0: is het 52 weken. 52 sabbaten die
1: je verschuldigd hebt.
0: Ik zeg het u, want God wil dat u dat weet. Als mensen u tegenovergestelde vertellen, zeg ze, pak de Bijbel en laat mij het zien. Pak de Bijbel en laat me zien. Laat me zien waar God, toen God de
1: zondag
0: gezegend heeft. Waar God het gezegend heeft. En waar God gerust heeft op de zondag. Laat me dat zien. God geeft u de keuze om te kiezen. Maar hij geeft u wel de informatie. De duivel geeft u geen informatie. Hij zorgt voor groepsdruk. En de meeste van ons doen wat de groep doet. Nee, de groep is altijd fout. Dat is wat de vijand doet.
1: Primeira crônica dan.
0: Eerste boek van Kroniken.
1: Versículo 17, capítulo 17, perdón, versículo 17.
0: Vers 27.
1: Primeira crônica.
0: Het eerste boek Kroniken. 1 Kroniken 17, vers 27.
1: Wat kijkt David te missen? Ja, kijkt is escritor te missen.
0: Luister wat er staat geschreven.
1: E agora agradável de bendicionar e casa de vos servidor. E permanecer para sempre por diante, para sombra, a bo o Senhor a bendicionar. E lo está bendicionar para sempre.
0: Nu heeft het u behaagd het huis van uw knecht te zegenen, zodat het voor altijd voor uw aangezicht zal zijn. Want gij, Heere, hebt het gezegend, daarom zal het gezegend zijn voor altijd.
1: Wanneer God
0: iets zegent, is het voor altijd gezegend. Laten wij terugdenken aan het thema.
1: Dios bendiciona a bestia para multiplicar.
0: God heeft de dieren gezegend om zich te vermenigvuldigen. Tot de dag van vandaag vermenigvuldigen zij
1: zich. Bendiciona pareja para multiplicar.
0: God heeft een echtpaar gezegend zodat zij zich vermenigvuldigen. Daarom zijn u en ik hier vandaag.
1: Dios bendiciona el sábado de siete días.
0: God heeft de Sabbat de zevende dag gezegend.
1: Para multiplicar.
0: Om zich te vermenigvuldigen. En 6000 jaar en het is er nog steeds.
1: Amen.
0: Amen. Niemand kan het verwijderen. Om iemand te vinden om het te verwijderen. Moet hij groter zijn dan God. Machtiger dan God. Om weg te halen wat van God is. En dat wezen bestaat helemaal niet. Want God heeft gezegd, ik ben overal gegaan en ik ben er nergens
1: heen
0: gekomen. Want er is niemand.
1: Amen.
0: Amen.
1: We presenteren u
0: een God. Die u heeft geschapen. In de buik van uw moeder. Zonder dat jij er iets aan hebt kunnen doen. Eén zaadje. Je kan het niet zien met het natuurlijke oog.
1: Moet je vergroten met een microscoop.
0: Je moet het met een microscoop vergroten. Om iets te kunnen zien. En in dat zaadje. Wat het oog van de mens niet kan zien. Heeft God tanden gezet. Nagels.

0: ogen.
1: Linda.
0: Tong.
1: Planta die man.
0: De handpalmen. Het huid. De handpalmen. Haar.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Tienen algo mis señor, a mí sí, wow.
0: Sommige mensen zeggen toch ook, ja, maar ik heb geen ogen.
1: Je zijn daar volgens mij weer bij, hè?
0: Misschien functioneert het, maar je hebt wel gekregen.
1: Kun je nog een beetje man?
0: Wat ik wil dat u begrijpt.
1: Que Dios,
0: dat God.
1: Dat único.
0: De enige is.
1: Que por tu nos,
0: die ons kan geven.
1: Un corazón.
0: Een hart.
1: Que tu sabati, nueve luna,
0: dat 9 maanden begint te kloppen. Nog voordat je kon ademen. Je draait je om in het water. Je zuigt op je duimpje
1: het
0: water. Je geniet een beetje van het water. En na 9 maanden word je geboren.
1: Ga het proberen. Ga in het water liggen.
0: Ga in het water liggen. Haal je adem en zuig op je duim. Ik kan het ook niet.
1: Wie
0: kan dat wonder verklaren?
1: Crea vida.
0: Leven scheppen. Weet u wat goed, wat mooi is? Dat je hart nooit een snipperdag neemt. Dat je hart nooit een snipperdag neemt.
1: Vakantie tampoco.
0: Ook geen vakantie.
1: Die pak je pensioen, ja, maar dat is menti. Ore para que bicho, de manera se me entiende en la trama. Quiere sosegar. Ven y traducir, ¿no?
0: Sorry, sorry. Manera que me pensión, ¿gat?
1: No, de hart, de hart que me pensión.
0: Manera que hart me pensión, ¿gat? Ya, kunnen we er niets aan doen.
1: Él hace su best.
0: Hij heeft gedaan wat hij kon.
1: En la cansa.
0: En hij is moe geworden. Oh, my
1: God. Man, Dios te bon, man.
0: God is goed, mijn broeders. Je kan deze batterij nergens opladen. Alle andere wat je hebt, je moet het
1: opladen.
0: Om elektriciteit. Om elektriciteit gebruiken.
1: Mijn
0: lichaam functioneert dag in dag uit zonder opgeladen te worden door
1: batterijen.
0: Ben je God niet dankbaar daarvoor?
1: Hambo.
0: We moeten niet zo ondankbaar zijn. Er moet een moment zijn dat we zeggen, Heer, dank u wel. We zijn speciaal in deze wereld. We kunnen nadenken. We kunnen ons dingen herinneren. We zijn gezegend.
1: Weet je wat de Bijbel zegt?
0: De Bijbel zegt de Macarius. Zegening
1: Macarius.
0: En Macarius betekent
1: feliz,
0: gelukkig,
1: bienaventurado,
0: gezegend,
1: dichoso,
0: gelukkig,
1: afortunado, met zijn God, bendicionado,
0: gezegend.
1: Macarius, man.
0: Macarius.
1: Idioma griego.
0: Dat is het Griekse woord. Ik wil dat u begrijpt
1: que Dios ha creado,
0: dat God u geschapen heeft. Zodat u bij hem gelukkig
1: amen.
0: Bent.
1: Amen.
0: Dus hetgene waar je naar op zoek bent. Je vindt het niet bij de
1: mens.
0: Je vindt het niet in geld. Je vindt het niet in materiaal. Je vindt het niet in vele mannen. Je vindt het niet in vele vrouwen.
1: De
0: leegte dat je hebt in je leven. God alleen kan het vullen. Daarom maakt niet uit hoeveel dingen je hebt. Je kan niet rustig zijn. Want de leegte dat geschapen is, kan niet gevuld worden met dingen. Maar met een wezen. En zijn naam is Jezus. Als Jezus in uw leven komt. Als Jezus niet in uw leven komt. Ook al wordt u miljonair. U voelt zich niet gelukkig. Weet u hoeveel zelfmoord hebben gepleegd? Waarom? Want ze dachten dat geld hun gelukkig zou maken.
1: Nee.
0: Je bent geschapen zodat Jezus je gelukkig mag maken. Proberen, blijf proberen. Misschien bij je begrafenis zullen ze zeggen, het was een goed persoon.
1: momento.
0: Die heeft een gelukkig leven geleid. Maar weet je wat God vaak zegt?
1: Na vista de gente.
0: In ogen van de mens. Dus als je zijn hart kon zien. Als je van binnen kon zien. De strijd die hij had. Om te doen alsof. Alsof.
1: Está feliz.
0: Hij gelukkig is.
1: Pero no porta feliz separado de Dios,
0: maar niemand kan gelukkig zijn zonder God.
1: Pero está contento.
0: Je moet blij zijn.
1: Pero alegría.
0: Om blij te zijn.
1: Pero
0: dat wanneer je sterft.
1: Mostra,
0: dat je aangezicht laat zien.
1: Feliz,
0: dat je gelukkig bent gestorven. We kunnen niet winnen.
1: Dios, no
0: zonder God zal je het niet halen.
1: Solamente de Dios.
0: Alleen in God.
1: Dit zeg ik nu met papier cubo.
0: Dit is wat God met u wil spreken.
1: Mateo capítulo 5.
0: Mateus hoofdstuk 5.
1: Mateo 5.
0: Mateus 5.
1: En dan bij wilde mencionar met de rest talen maar nueve bendición.
0: Ik lees de 9 zegeningen.
1: Que me di. Ora que sus avisas, su primer mensaje, su primer sermón.
0: Dus de eerste preek van Jezus.
1: Olijf,
0: hij zat op de olijfberg.
1: Abre su boca,
0: toen hij zijn mond opende.
1: La misa,
0: zei hij.
1: Bendiciona.
0: Gezegend.
1: Dele versículo 2.
0: Vers 2. 3,
1: perdón, 3.
0: Vers 3.
1: Bendiciona.
0: Gezegend.
1: Yo tu palabra feliz.
0: Dus met andere woorden gelukkig.
1: Ta están pobres de espíritu.
0: Is de, zij gelukkig de armen van geest.
1: Están por reconocer.
0: Zij die kunnen erkennen
1: Dios,
0: dat ze God nodig hebben.
1: Feliz, man. Amen.
0: Ze zijn gelukkig. Amen.
1: Jezus
0: heeft het gezegd in zijn eerste preek.
1: Versículo 4.
0: Vers 4.
1: Bendiciona.
0: Gezegend.
1: Están que te llora.
0: Zij die treuren.
1: Mas un ángel worden consola.
0: Want zij zullen getroost worden.
1: Quien consola, nan?
0: Wie gaat ze troosten?
1: Cristo Jesús.
0: Christus Jezus.
1: Versículo 5.
0: Vers 5.
1: Bendiciona.
0: Gelukkig.
1: Ta esnan.
0: Zijn
1: humilde.
0: Zij die zachtmoedig zijn.
1: Pas sombra nalo erida etera.
0: Want zij zullen de aarde beërven.
1: Que hermano, no te espacio para ningún orgulloso.
0: Er is geen ruimte voor hoogmoedige mensen.
1: Tienen arrogante.
0: Mensen die arrogant zijn.
1: Dios tuvo permitido en el cielo.
0: God kan niet toestaan dat ze in de hemel komen.
1: Pas Dios saca Lucifer voor.
0: Want God heeft Lucifer naar buiten gezet.
1: Por motivo de su orgullo.
0: Vanwege zijn hoogmoed.
1: Su arrogancia.
0: Zijn arrogantie.
1: Want Dios tuvo permitido que dentro trope.
0: God staat niet toe dat dit nog in de hemel komt.
1: Que va muy arrogante.
0: Iemand die arrogant is. Iemand die hoogmoedig is. God kan niet handelen met deze persoon. En je bent een groot instrument in de hand van de
1: duivel.
0: De Bijbel zegt. Voor de val. Komt de hoogmoed. Dus iemand die hoogmoedig is, die moet vallen. Zolang God leeft. Want er staat geschreven. Wanneer iemand trots is en hoogmoedig doet. Neem een stap terug, want die valt neer. Het is zo. Sommige mensen zeggen. Dat ze trots zijn. Om trots te zijn. Kunt u mij volgen?
1: Dat is een bom kunant orgulloso.
0: Dus ze voelen zich goed dat ze hoogmoedig zijn.
1: Aunque es que bico orgulloso me esté.
0: Ook al staat er geschreven dat de hoogmoedige zal vallen.
1: Otro bando botanya.
0: Aan de andere kant krijg je. Dat mensen je zeggen.
1: Mita contento.
0: Ik ben blij.
1: Con mi noto orgulloso.
0: Dat ik niet hoogmoedig ben.
1: Habita orgulloso.
0: Of ik ben trots.
1: Con mi noto orgulloso.
0: Dat ik niet hoogmoedig ben.
1: Pero estoy orgulloso.
0: Maar je bent hoogmoedig. De derde. Die zegt jou. Dat ze nederig hoogmoedig zijn. Ze zijn zo hoogmoedig over nederigheid. Dat ze hoogmoedig zijn zonder dat ze het weten. Want ze zijn nederig hoogmoedig. Het gif van de vijand. Alleen God kan ons helpen om daaraan te ontkomen.
1: Versículo 6.
0: Vers 6.
1: Bendiciona.
0: gelukkig. Zijn zij.
1: Die hunger en sed de justitie.
0: Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig.
1: Tijstang misericordioso.
0: Barmhartigen.
1: Paso manalo a enalo recibir misericordia.
0: Want hun zal barmhartigheid geschieden.
1: Bendiciona.
0: Zalig.
1: Tijstang die corazón puro.
0: De reinen van hart.
1: Paso manalo mira Dios.
0: Want zij zullen God zien.
1: Bendiciona.
0: Zalig.
1: Tijstang kutasi paz.
0: De vredestichters.
1: Paso manalo guardo yamayuna de Dios.
0: Want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
1: Want die hebben klapas y paz, wat is dat?
0: Niet iedereen is klaar om vrede te hebben. Het chronische probleem van deze wereld is omdat mensen niet bereid zijn om vrede te hebben. Als iemand mij slaat, dan moet ik terugslaan. Als iemand mij beledigt,
1: dan
0: moet ik terug ook beledigen. Geef je me kritiek? Dan geef ik weer kritiek.
1: Dit is een kop aan mij.
0: Als je dingen gooit in mijn gezicht, dan gooi ik het weer terug. Zo leven wij. Als iemand iets gooit naar jou, laat hem in de hand van God. Vergeef. Misschien weet hij niet beter. Het doet me denken aan een vrouw. Haar buren. Elke dag. Pak zij haar poep.
1: Vuilnisbak.
0: Gooit het in de tuin van de buurvrouw. De vrouw neemt het vuil. En ze gooit het in de prullenbak. Elke dag doet ze dat. De dag dat die vrouw de vuil pakte om in haar vuilnisbak te gooien. Heeft ze een bosje bloemen gekocht. Ze kocht het. Ze ging van haar tuinje. Ze drukte op de bel.
1: En ze zei de bosje bloem.
0: En ze zei de bosje bloem. En die vrouw
1: zei
0: en ze schrok.
1: En die met een slaakje.
0: Ze dacht ik ga klappen krijgen.
1: Conscience.
0: Haar geweten.
1: Ze zag een bosje bloem.
0: Die vrouw haalde de bosje bloemen tevoorschijn. Ze zegt ik heb een bosje bloemen gebracht.
1: Pami?
0: Ze zegt voor mij.
1: Si pabo.
0: Ja voor u.
1: Moet u zeker?
0: Weet je het zeker?
1: Zeker. Stranjo.
0: Vreemd.
1: Die komt stranjo.
0: Waarom is het vreemd?
1: Pas sombra.
0: Omdat.
1: Elke
0: dag gooi ik vuil in jouw tuin.
1: Hoe
0: kan je een bosje bloemen kopen om voor mij te brengen?
1: Simpel.
0: Die vrouw zegt het simpel. Iedereen geeft het beste wat ze hebben. Als vuil het beste is wat je kan geven, dan accepteer ik het. Ik geef jou een bosje
1: bloemen.
0: Laat zien dat je beter kan. Doe niet hetzelfde. Je doet niet hetzelfde.
1: Je
0: leert daar niets uit. Je groeit niet. Je ontwikkelt je niet. Als je kiest om zo te zijn. Doe het anders.
1: Amen.
0: Amen. Dat zijn de mensen die God nodig heeft. Gezegend zijn degenen die vervolgd zullen worden. Van omwille der gerechtigheid. Jezus zegt gezegend zijn
1: gij. Want
0: de hemel is van u.
1: Bendiciona.
0: Gezegend.
1: Zijt gij.
0: Wanneer men u smaakt en vervolgt.
1: En liegen
0: de allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil.
1: In Jezus bent
0: u gezegend. Je bent gezegend.
1: Feliz,
0: je bent gelukkig. Misschien kunnen we dat niet zien. Weet u dat niemand de bestemming van Jezus kon veranderen? Niemand kon Jezus uitlokken om het kwaad te doen. Wat Satan ook heeft willen proberen. Het was niet voldoende. Om Jezus uit te lokken om kwaad te doen. Want Jezus wist. Dat hij de zoon van God was.
1: Amen.
0: Amen. Wanneer God je roept. Als hij je hier naartoe brengt. Dan is het om een verschil te maken in uw leven. God verandert uw informatie. Hij verandert uw manier van denken. Hij verandert uw manier van handelen. En uiteindelijk verandert hij uw bestemming. Maar u moet wel gereed zijn om te luisteren naar God. De mensen die aan deze kant leven. Die zijn gereed om te moorden. Gereed om terug te
1: slaan.
0: En soms kunnen ze misschien vergeven. Of die heeft het kunnen
1: vergeten.
0: Maar de vergadering is afgelopen. Die stapt in zijn auto. Die gaat naar huis. Naarmate hij naar huis
1: gaat,
0: in een rood
1: stoplicht,
0: vraagt hij zichzelf: waarom heb ik dat gedaan? Het is niet
1: bestijl.
0: Hoe kan het dat ik stil ben gebleven? Ik moest die op zijn plaats zetten. Weet je, ik kom van het huis van God. En ik heb God iets anders
1: horen.
0: Ik kom bij de volgende
1: licht.
0: En de duivel zegt, je bent gek. Heb je niet opgemerkt dat diegene lacht, die lacht jou uit? Je komt thuis aan. Je gaat naar binnen. Je pakt je telefoon. En je belt diegene. Goedenavond.
1: Aboy, no?
0: Daarnet, hè?
1: Maar Dios me
0: voor, omwille van God heb ik je gelaten. Maar laat me je zeggen.
1: Si,
0: als je het weer doet. Dan ga je zien wie ik ben.
1: Maar ben natuurlijk op.
0: Je hebt alles weer omver gegooid. Laat los. God wil je vrijmaken.
1: Die in de Bijbel opprimeren, man.
0: Mensen leven onder druk. Omdat ze dingen niet willen laten gaan.
1: Dan pak erbij.
0: Ze willen terugbetalen. Ze hebben het verlangen om de anderen ook gewond te zien. Maar dat is arrogantie en hoogmoed. De nederige vergeeft. En die begint met je te leven alsof er niets aan de hand is. Want diegene heeft contact met God.
1: Revelation.
0: Openbaring. Laten we gaan naar de andere zegeningen. Ik wil dat u ernaar luistert.
1: Revelation capitolo 1.
0: Openbaring hoofdstuk 1.
1: Versículo 1 tot 3.
0: Vers 1 tot 3.
1: Escuche aquí.
0: Luister.
1: La primera bendición que tengo alcancé.
0: De eerste zegening, u moet het behalen.
1: Het is necessario.
0: Het is nodig.
1: Het is importante.
0: Het is belangrijk.
1: Het is urgente.
0: En het is urgent.
1: En revelación de Jesucristo que Dios ha dado para mostrar su servidora y consta con mester soso de pronto. Y él manda esa aquí y a comunique para medio de su ángel a su servidor Juan, quien de aduna testimonio de palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta lo que él mira, versículo 3, bendiciona ta están culesa y están cutende y están guarda e palabra de profecía.
0: Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden en welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
1: Bendicionabota.
0: Gezegend bent u.
1: Si botende.
0: Als u hoort.
1: Lesa.
0: Leest.
1: Y guarda el palabra de Dios.
0: En het bewaart in uw hart. Gezegend ben je. Je bent gezegend.
1: Feliz.
0: Je bent gelukkig. Maar je moet het bewaren. En om het te kunnen bewaren moet u het lezen. Je moet het begrijpen. Dat is wat God zegt. De tweede zegen. Openbaring 14 vers 3. We blijven in het boek Openbaring. Openbaring 14 vers 13.
1: Scrivi. Bendicionata e morto nan cujavor padilanti muri ten Señor. Si, espiritu tapisa conan assossegati nan trabau nan pasoma nan obra nan ta sigi junto kunan.
0: En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.
1: Bendiciona.
0: Gezegend.
1: Dichoso.
0: Gezegend.
1: De persona que muere en Cristo
0: Jesús. Es degene die sterft in Christus.
1: Amen.
0: Amen.
1: No casi.
0: Niet bijna.
1: Sino de Jesús.
0: Maar in Jezus.
1: Tiene de casi.
0: En zijn mensen die bijna.
1: Prenen te voor.
0: Maar ze zijn buiten.
1: De
0: zegen is voor degenen die binnen sterven. Om binnen te sterven. Moet je lezen. Je moet geloven. En je moet de woorden bewaren in je hart. Amen. Want wanneer je dood bent. Kan Jezus niets voor je doen.
1: Die drie.
0: Ten derde.
1: Openbaring 16
0: vers 15.
1: Mira, mi capire in maniera ladrone, bendicionata è su, che da lantà e che da su pagna non vesti, pa e no cana su nu e rende mira su vergogna.
0: Zi, e kom als een dief, zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worden. Gezegend bent u. Jezus wil u een kleed van gerechtigheid aandoen. Hij wil dat je dat kleed bewaart. Maar hij wil dat u geestelijk wakker blijft. Dat je geen enkele leugen van de Satan accepteert. Waarom? Want je hebt de waarheid. Je hebt de waarheid gelezen. Je hebt het begrepen. En de vierde zegen.
1: Openbaring 19:9. Halleluja. Na escena matrimonial die lamci.
0: En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Mijn broeders, ik wil u een vraag stellen voordat ik verder ga. Zijn er mensen hier die de uitnodiging nog niet hebben ontvangen om eeuwigheid met God door te brengen? Als je de uitnodiging nog niet hebt ontvangen, laat me uw hand zien. Zodat ik u persoonlijk kan zeggen dat Jezus u uitnodigt. Want hij wil de eeuwigheid met ons doorbrengen.
1: 5.
0: De vijfde.
1: Revelation 26.
0: Openbaring 20 vers 6.
1: Bendiciona. E santo ta esun. Cut in parte de promé. Resurrection. Ribesakinan et di duos morto. Moti poder. Pero. Nan lo ta sacerdote nan di Dios. E di Cristo. E lo reina unto cune. Pa milai. Amen.
0: Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren.
1: Palabra de Dios, amen.
0: Het woord van God, amen.
1: Seis, penultimo.
0: De zesde, de laatste.
1: Revelation 22.
0: Openbaring 22.
1: Y mira, mi tabin pronto. Bendicionata es un que guarda e palabra nan de profecía de buque aquí.
0: Openbaring 22 vers 7. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart.
1: Romano, wat kan Dios zeggen?
0: Kijk hoe God het hier beschrijft.
1: Bendicionata.
0: Je bent gezegend.
1: Hij zegt, ben pronto.
0: Hij zegt, ik kom spoedig.
1: Romano, están que guarda palabra de Dios en un corazón.
0: Zij die het woord van God bewaren in hun hart.
1: Y que obedece.
0: En gehoorzaam zijn.
1: Tanto bendicionar, Romano.
0: Ze zijn gezegend.
1: Último, siete.
0: De laatste, de zevende.
1: Revelación 22:4.
0: Openbaring 22:14.
1: De último capítulo de Bijbel.
0: De laatste hoofdstuk van de Bijbel.
1: Net mijn medio capítulo hier.
0: Net in het midden van dit hoofdstuk.
1: Bendiciona. Ta esnan kulaba nan pañanan. Panan portin derecho, derecho. Riba e palo di vida. E panan por drenta estat. Door die poorten, dan halleluja.
0: Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
1: Hoor, Bosa, A tradução holandesa está perfeitamente,
0: The vertaling in het Nederlands is perfect.
1: In
0: het papiament zeggen ze gezegend degene die hun klederen wassen.
1: Maar waarbij denk is strong, want dat praktisch een alfabet, de Bijbel.
0: Dus de Bijbelse alfabet.
1: Strong, dat is strong.
0: Strong.
1: Denk je wat aan ja? Qua traductie is exact de manier van Hollandese.
0: Dan vind je dat de
1: manier van Hollandese.
0: Dat de vertaling is zoals het is in het Nederlands. Gezegend.
1: Feliz.
0: Gelukkig.
1: Zij
0: die de geboden van God heiligen. Om het recht te hebben. Om te eten van de boom des levens. Je bent gezegend.
1: Privilegia.
0: Je hebt een voorrecht. In je familie ben jij misschien de enige.
1: De barrio portata bosso.
0: In de buurt ben je misschien de enige.
1: Tamina portata bosso.
0: Waar je werkt ben je de enige.
1: Een privilegio, Roman.
0: Het is een voorrecht.
1: Posso turene mister muri praticamente.
0: Maar iedereen moet praktisch sterven.
1: Pago di peccato morto.
0: Het loon van de zonde is de dood.
1: Algunos de tamorio we.
0: Sommigen van ons sterven vandaag niet. Maar we sterven morgen. Of volgende week. Maar we moeten sterven. En de loon van de zonde is de dood. Het is onmogelijk dat je niet sterft. Wat de doktoren mogen doen, ze kunnen de dood niet tegenhouden. God kan jouw leven teruggeven.
1: Maar ik banda.
0: Maar hier aan deze kant sterven is leven zonder reden. Want je leeft tegen de wil van God. Je hebt de eer en het voorrecht niet geaccepteerd.
1: Wat
0: je hebt vastgehouden aan tijdelijke dingen. Je hebt je best gedaan. Je bent moreel gestegen. Iemand die respect heeft in mensen. Je respecteert de regels. Je gaat niet door
1: rood.
0: Geen van die dingen doe je.
1: Pero maquete, Kibana.
0: Maar je bent hier gebleven.
1: Anto, Kibana, tur costa temporal.
0: En hier is alles tijdelijk.
1: Tu lo que tiene un fecha de comenzamiento, Kibana?
0: Alles wat een begintijd heeft aan deze kant.
1: Tiene un fecha de comenzamiento.
0: Heeft een tijd van eindigen.
1: Pero si vos viene, Kibana, oh.
0: Maar als je nu aan deze kant komt.
1: Bonde je sabi.
0: Je bent niet zo slim.
1: Bonde je, wow, manier.
0: Je bent niet zo wow als ze zeggen.
1: Bonde je important manier om te pretenderen.
0: Je bent niet zo belangrijk als sommigen denken.
1: Bonde
0: je. Je hebt geen geld.
1: Wat
0: je
1: net.
0: Je hebt niks.
1: En je hebt een boete die heeft je doodtrevia.
0: Soms keer je dubbeltje 2 tot 3 keer om.
1: Zijn de jega.
0: Want het is niet voldoende.
1: Bonde je conocimiento manier snij
0: je. Je hebt geen kennis zoals zij dat hebben.
1: Bonde
0: je
1: paaien bij een antin.
0: Je hebt geen kleding zoals zij dat hebben.
1: Pero si vos tenés Jesús.
0: Maar als je Jezus hebt.
1: Halleluja, Roman.
0: Halleluja.
1: Costa diferente, Roman.
0: Dan is alles anders.
1: Pas ora na muri.
0: Want wanneer zij zijn gestorven.
1: Dan ben je perdi seguro.
0: Dan gaan ze zeker verloren.
1: 100%, Roman.
0: 100%.
1: Abotan belo muri, Kibana.
0: Jij kan hier ook sterven.
1: Pero la diferencia está.
0: Maar het verschil is.
1: Ora Jesús vino.
0: Dat wanneer Jezus komt.
1: Ora Jesús vino.
0: Wanneer Jezus komt.
1: E di bienaventurado está.
0: Zegt hij dat u gezegend bent.
1: Als hij dos muerto.
0: Want de tweede dood.
1: No tiene poder, mago.
0: Heeft geen macht over u.
1: Participa de la primera selección.
0: Je moet deel hebben aan de eerste opstanding.
1: And this is the Bible con Cristo.
0: En dat is leven met Christus.
1: Niente di muri.
0: Ik ben niet bang om te sterven.
1: Pero ninguno muere tampoco.
0: Maar ik wil ook niet sterven.
1: La que no se cierre, sí.
0: Laten we eerlijk zijn.
1: Siguramos sicuri.
0: Ik heb het verzekerd.
1: Ah, me predica un tigma.
0: Ik spreek nog een beetje langer.
1: Maar als muerte llega,
0: want als de dood komt.
1: Me quedas, Roman?
0: Wat kan ik doen?
1: E bonta,
0: het goede is.
1: Como me saco muri.
0: Dat ik niet weet dat ik ben gestorven.
1: Pero me saco me aceptar Jesús.
0: Maar ik weet wel dat ik Jezus heb
1: aangenomen. Me
0: ik weet niet dat
1: Bota
0: ik ben gestorven.
1: Bonta.
0: Jij weet het ook niet.
1: Bonta gratis, Dios te coi.
0: Ben je God niet dankbaar daarvoor?
1: Roman, que te triste, si no está bota saco, no está muerto.
0: Weet je wat droevig is als wij zouden weten dat we dood zijn?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Ik ben gestorven, waarom?
1: Nooit sterven,
0: moet
1: niet.
0: Ik moest niet sterven, maar ik ben gestorven. Maar je weet niets.
1: Wat is de diferencia?
0: Zie je het verschil? Misschien ben je bang voor de dood.
1: Maar een turdiebo dat trengt om te mori. Turdiebo dat trengt om te mori.
0: Elke dag train je om te sterven.
1: Romantura noche dat trengt om te mori.
0: Elke avond.
1: Anda tiene gusto tu minuman. Senta tu trora. Vieni tra di ferno.
0: Elke dag oefen je om te sterven.
1: Tiene gusto mi largo, man. Sina yata Angela ka ba?
0: Sorry, Eva. Oké, even serieus, oké. Je hebt mensen die heel langs...
1: Want als toe te doen mee.
0: Wij allemaal slapen.
1: En toch wat te doen met dat trein, dat denk ik om te doen.
0: En wanneer je slaapt, oefen je hoe je moet sterven.
1: Don't sa quanto ora passa.
0: Je weet niet hoeveel uur van mij zijn. Je weet niet wat
1: er gebeurt.
0: Je weet helemaal niets.
1: Ora volanta.
0: Wanneer je bent opgestaan.
1: Bossa sukos.
0: Weet je, zijn ding.
1: Bon pobisa, mite lanta.
0: Je kan niet zeggen, ik zal opstaan.
1: Bon pobisa, hey, matruni.
0: Je kan niet zeggen, ik heb geslapen.
1: So bonsa.
0: Dat kan niet, want je weet het niet.
1: Termanang, dat is impossible hoor, kom je in contact met een morto.
0: Het is daarom onmogelijk dat ik contact kan hebben met een
1: dood. Maar zo'n mens droom je in contact met hem, toch?
0: Want als iemand zelf slaapt, kan ik geen contact maken, ik moet diegene wakker maken.
1: Ja, maar bole falsifica je kooit erop.
0: De duivel heeft dat ook weer vervalst.
1: Algunen takeren horen naar moren, dan moet je in contact met hem.
0: Mensen geloven dat wanneer ze sterven, dat ze contact kunnen hebben.
1: Nou, impore, daarbij.
0: Dat kan niet. Dat gaat gewoon. De levenden kunnen met de levenden communiceren. De doden kunnen niet communiceren met de levenden. De doden kunnen niet met de doden communiceren.
1: Amen.
0: Amen.
1: We
0: hebben net de 7 zegeningen
1: doorgenomen.
0: Samen bij de 9 dat God aan het begin gegeven heeft.
1: En de
0: eerste preek van
1: Jezus.
0: In zijn laatste boek Openbaring sluit hij af met 7 zegeningen.
1: 9 con 6.
0: 9 con 7.
1: C'è 6 benedizioni romane.
0: C'è
1: 6.
0: 16?
1: Sì.
0: 16
1: zegeningen. 9 con 7.
0: 9 en 7. 16 zegeningen.
1: Romano, quanto benedizioni Dio ti impavo a walkie?
0: Kijk hoeveel zegeningen God nu voor u heeft.
1: Romano, che c'è l'urmano, botti sopra.
0: Wanneer je naar de hemel gaat, krijg je de overige.
1: Dios che benedizionavo.
0: God wil u zegenen.
1: Per Dios benedizionavo e benedizionavo per sempre.
0: God zijn zegen is voor eeuwig. Ik ga u voor de laatste keer een oproep geven.
1: 13
0: dagen hebben wij samen doorgebracht.
1: Nossa canta.
0: We hebben gezongen.
1: Nossa alaba.
0: We hebben God geloofd.
1: Reza.
0: We hebben gebeden.
1: Y nos escucha Jesús.
0: En we hebben geluisterd naar Jezus. Alles dat je moet weten. Om opnieuw geboren te worden. Heeft Jezus u verteld. Alles wat je wil weten. Om geboren te worden. Heeft Jezus je gezegd. Het overige is voor je groei.
1: Amen.
0: Amen. Wanneer je opnieuw geboren wordt. Je bent hier geboren. Dan leert Jezus je dingen die je buiten van buitenaf niet kan leren. Je moet binnenkomen om het te leren. Ik ga u nogmaals oproepen.
1: We gaan
0: op dit moment luisteren naar een speciaal nummer.
1: Durante de numero speciale che si bocche.
0: Gedurende dit lied als u wil.
1: Forma parte di benedizione anche.
0: Om deel te hebben aan de gezegenden.
1: Entrega bobida.
0: Geef je leven over.
1: Naast de numero magnani.
0: Om morgen opnieuw geboren te worden. Morgenochtend.
1: Ik wil
0: je uitnodigen om naar voren te komen als je je naam nog niet
1: hebt.
0: Als je naam hebt opgeschreven, kom naar voren voor de zekerheid. Kom om degene aan te moedigen die misschien een strijd heeft. Zodat zij ook gesteund worden.
1: Pasini. Dat
0: God kan zien dat u daadwerkelijk. Het eeuwig leven wil.
1: Wie gaat voor die
0: 16
1: zegeningen?
0: En de overigen die zijn in het eeuwig leven. Als je die persoon bent, kom naar voren. Niemand kan voor je komen. Kom zoals je bent. Zodat Jezus jou kan maken zoals hij wil dat je bent. Hallo.

0: gloria a Dios.
1: Geprezen zij de Heer.
0: Que Dios nos blanca para.
1: Ik vraag de overigen om op te staan.
0: Zeg het momento.
1: Dit is het moment.
0: Si vas que vivo nombre bien delante.
1: Als je naam.
0: Sí.
1: Als je naam.
0: Vivo nombre bien delante.
1: Als je naam al hebt opgegeven, kom naar voren.
0: Quizás por un apoyo, un sostén para una persona que está luchando.
1: Misschien ben je een steun en bemoediging voor degene die nog niet hebben gekozen.
0: Zeg het een oportunidad.
1: Dit is uw gelegenheid.
0: Nacer de nuevo.
1: Opnieuw geboren worden.
0: Un pasaporte para cielo.
1: Is een paspoort naar de hemel.
0: Y si vos no tiene pasaporte aquí.
1: Als je dit paspoort niet hebt.
0: Vos no puedes salir de este mundo aquí.
1: Kan je niet van deze wereld
0: uitgaan. Ni podré entrar a nuevo.
1: En je kan niet de nieuwe aarde binnengaan.
0: Dios te da un pasaporte.
1: God geeft jou een paspoort.
0: Sin paspoort vos no podrás.
1: Zonder paspoort kan je niet gaan.
0: Jesús dice así.
1: Jezus heeft dit gezegd. Kom bij Jezus.
0: Mañana, Dios que
1: morgen.
0: Jesús está ofreciendo ser de humano.
1: Biedt God menselijke
0: wezen.
1: Zondaars die tot bekering zijn.
0: Un pasaporte nuevo.
1: Een nieuw paspoort.
0: Nunca un pasaporte cielo.
1: Wil je geen paspoort naar de hemel?
0: ¿Quién bota la gastrobabo?
1: Wie staat in jouw weg om jou te hinderen? Degene die jou hindert kan jou niet helpen.
0: Quizás
1: misschien
0: está morir,
1: sterft hij
0: después digo,
1: na jou.
0: Pero como si acepta Cristo,
1: maar je moet Jezus accepteren, begrijpt u dat?
0: No, si a acepter.
1: Maar hij heeft Jezus wel geaccepteerd.
0: Je kon zijn mama.
1: Je kent moeders die hun kinderen hebben gehinderd om Jezus te accepteren. Wanneer het kind plotseling sterft vanwege het geweten, accepteert diegene Jezus zelf. Ik heb het zelf meegemaakt. Waarom? Want soms laat je mensen jou in de weg staan. Wanneer je problemen hebt, zijn ze er niet. Wanneer je pijn hebt, zijn ze er niet. Wanneer je nood hebt, zijn ze er niet. Maar God is er wel altijd. Het kan je beste vriend zijn. Maar redding.
0: Cerca Jesús.
1: Hij, Jezus.
0: Wat een mejor amigo.
1: Daar vind je de beste vriend.
0: Un amigo que te queda en el lado todo momento.
1: Een vriend die altijd naast jou blijft staan.
0: 24/7. Y como vos confies.
1: Je kan hem vertrouwen.
0: Como es que quiebra culo.
1: Dat ook al breekt hij de
0: vrouw.
1: Hij gooit niets in jouw gezicht.
0: Pues estimado de corazón.
1: Want hij houdt van jou vanuit je hart. Vanuit zijn hart. Als de man zegt tegen jou, ga niet.
0: Zeg,
1: schatje, als ik blijf, kan je me niet redden. Als ik zoveel waarde heb voor jou. Laten we samen bij Jezus gaan. En dan weet je of degene daadwerkelijk met je is.
0: Dus ik moet tegen Dios dat je su corazón debate. En dan moet tegen Dios.
1: Want hij gaat tegen de God die zijn hart doet kloppen. Dus als hij niet wil dat je bij God komt, tel de dagen. Want hij gaat je verlaten. God houdt meer van u dan u zich kunt voorstellen.
0: Hoe
1: kunt u kunt u niet voorstellen hoeveel God van u houdt.
0: Maar Dios para salvarnos forzar.
1: Kon het maar zo zijn dat God ons gedwongen kon redden.
0: Obliga.
1: Ons verplichten tot redden.
0: Pero no está así.
1: Maar dat doet hij niet.
0: No está su naturaleza.
1: Het is niet zijn natuur.
0: Aunque vos te vivas por dicho.
1: Ook al leef je door hem. Want hij alleen geeft jou de gelegenheid om te
0: ademen.
1: Je hebt de longen vanwege hem. Je hart klopt door hem. Maar hij gaat nooit tegen jou in. Hij blijft u uitnodigen. Nu is de tijd voor redding. Nu is de dag. Wat biedt de vijand jou aan?
0: Dat leidt geen abu.
1: Hij misleidt jou.
0: En die nada.
1: Hij heeft niets.
0: En
1: hij is zelf uit de hemel geworpen. En nooit meer kan hij binnenkomen. Daarom wil hij niet dat u binnenkomt. Maar Jezus is gekomen. Hij heeft uw prijs betaald. Hij is gestorven. Om u de gelegenheid te geven. Om te kiezen voor het eeuwige leven. Wij zijn nu op in onze laatste
0: adem.
1: De hemel zal verheugd zijn. Er zal feest zijn in de hemel morgen. Want mensen hebben Jezus erkenning gegeven. Ze hebben het besluit genomen nu ze leven. En ze hebben overgegeven wat ze hebben. Misschien is het niet het grootste. Misschien is het niet het perfecte leven. Of een leven dat veel mooier is. Maar ze hebben geluisterd naar Jezus. En Jezus heeft gezegd, kom zoals je bent. De tijd verandert ons. De tijd zal ons transformeren.
0: No,
1: hij kan ons transformeren. En hij kan ons eeuwig leven geven. Zou je niet naar voren willen komen? Wij gaan ons laatste gebed
0: uitspreken.
1: Na dit gaat God u niet meer lastig vallen. Maar weet wel dat u engelen
0: die
1: hebben gezien.
0: Mira.
1: De Heilige Geest heeft gezien.
0: Jesus mira.
1: Jezus heeft gezien.
0: Dios te tata mira.
1: God de Vader heeft gezien. Als je deze oproep kan weerstaan. En je zegt tegen God nee. Moet je een betere redder hebben dan
0: Jezus.
1: Want je kan Jezus niet in de steek laten. En je hebt geen grotere redder dan hem. Als je weigert en tegenwerkt. Dan weet God wat er gaat gebeuren. Geliefde, wij gaan een kring vormen. Laten wij elkaar de hand vasthouden.
0: Degene
1: die daar
0: zit, kom.
1: Sluit aan hier voor het koor.
0: Laten we zien naar binnen.

0: Oké, okay. Laat ons helemaal.
1: Laten we de handen vasthouden.
0: Vertrouwen. Oké, zet de kring aan de bami.
1: Laten we de kring daar sluiten.
0: Promete ons kan tikken tikken thema.
1: Voordat we
0: het thema. Of als we kan tikken tikken thema. We zaken minder wat daar.
1: Je weet waar je bent.
0: Om mensen voor een paar jaar kringen.
1: Je moet onderdeel zijn van deze kring.
0: Ainda op elkaar naar binnen.
1: Je kan nog steeds aansluiten.
0: No worry who in the world. No worry who in the.
1: Maak je geen zorgen om de mens.
0: Escucha de voz de Dios.
1: Luister naar de stem van God.
0: Wat we samen bij de landen.
1: Hij zegt ga naar voren.
0: Dus mijn man de mij.
1: Want ik heb mijn kind gestuurd.
0: Terra,
1: hij is gekomen naar de aarde. Hij is gestorven zodat je eeuwig leven kan krijgen. Zet de schaamte opzij. Zet de angst opzij. Want geen van die allen kan jou redden. Jezus alleen kan. Is er nog iemand?
0: Oké,
1: laten we ons hoofd buigen. We gaan bidden.
0: Eterno Señor.
1: Eeuwige Heer.
0: Dank u, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Trata de amor.
1: Liefdevolle Vader.
0: Nuestro no logra en Dios manera boa.
1: Wij hebben geen God gevonden zoals u.
0: Mira cuánto te estima nos, Señor.
1: Kijk hoeveel u van ons houdt.
0: Mira cómo te exclama en nos.
1: Kijk hoe u roept naar ons.
0: Mira cómo te roga en nos, Señor.
1: Kijk hoe u ons smeekt.
0: Suplicanos.
1: U smeekt ons.
0: Como si fuera, ah, wat is un perdí, Señor.
1: Net alsof u degene bent die gaat verliezen.
0: Maar
1: Heere, wij zijn degene die verloren zijn.
0: Dank je voor paciëntie.
1: Bedankt voor het geduld.
0: Dank je pas die nu, Señor.
1: Dank dat u van ons houdt, Heer.
0: Asina tanto.
1: Zoveel. Dat u slagen hebt genomen voor ons.
0: Bofta,
1: dat u klappen hebt gekregen om ons. Gespuug.
0: Na crucificado sumus.
1: Dat u naakt gekruisigd.
0: Dat u
1: hebt het voor ons genomen. Want u houdt van ons, Heer. Hoe kan ons hart zo hard zijn? Heer, wanneer u één keer roept, moeten we allemaal komen. Want wat u de mensen geeft, kunnen niet geven. Wat we vragen, Heer. Alsjeblieft. Hou ons handen vast.
0: Op
1: zo'n manier. Het maakt niet uit wat de duivel doet.
0: Jamás.
1: Nooit.
0: Nunca más, Señor.
1: Nooit meer, Heer.
0: Zal
1: hij ons kunnen halen uit uw
0: hand. Ah, man, Señor.
1: U houdt ons hand, o Heer.
0: Pues, nos que mirabo cara a cara.
1: Want wij willen u van aangezicht tot aangezicht zien.
0: Nos que pido un tu cubo, Señor.
1: Wij willen met u samenleven.
0: Papisanos.
1: En u hebt ons gezegd.
0: Panos cosa de bekostnaden.
1: Dat als wij willen genieten van wat
0: nos
1: u
0: heeft. Nos vida eterna, Señor.
1: Eeuwig leven voor
0: ja,
1: alleen u, Heer. Bied het eeuwig leven.
0: Liberanos de noche, Señor.
1: Vrijd ons deze avond.
0: Pure engaño, man.
1: Van alle leugen.
0: Mentira, man, Señor.
1: De leugen.
0: Die diabel.
1: Van de duivel.
0: El costa que la tuvo no, Señor.
1: Alles wat hij ons gegeven
0: heeft.
1: Is om ons te hinderen uw liefde te zien.
0: De mira, bo misericordia.
1: Om ons te hinderen uw genade te zien.
0: Ah, wat in ons bibel, Señor.
1: U houdt ons levend, Heer.
0: Mas que tu leugen staat. Hoe
1: ver wij ook van u zijn.
0: Apotinus corazón tapati, Señor.
1: Zorg dat ons hart klopt.
0: Eterno, Señor.
1: Eeuwige Vader.
0: Por favor.
1: Alsjeblieft.
0: Salvanos, Señor.
1: Red ons, Heer.
0: Nosotros millonan.
1: We hebben geen betere.
0: Nosotros estamos perfectos.
1: We zijn niet perfect.
0: Pero nuestra estanca escucha mi voz.
1: Maar wij zijn degene die uw stem hebben gehoord.
0: Y nos ven cerca, bro.
1: En u hebt gezegd, kom tot ons.
0: Y nos ven, Señor.
1: En wij zijn gekomen.
0: Con nuestros problemas.
1: En met onze problemen.
0: Con nuestras cargas.
1: Met onze lasten.
0: Con nuestras dificultades.
1: Met onze moeilijkheden.
0: Con nuestro mal carácter.
1: Met ons slechte karakter.
0: Pero Jesús.
1: Maar Jezus.
0: Nos saco por.
1: Wij weten
0: dat. Abo por cambiarnos.
1: U kunt ons veranderen.
0: Abo por transformarnos.
1: U kunt ons
0: veranderen.
1: U kunt ons maken tot
0: duurzaam.
1: Wanneer mensen
0: dan reconocer
1: dat ze erkennen
0: dat wij een ander mens
1: zijn.
0: Dank u, Jezus.
1: Dank u wel, Jezus. Alleen u kan.
0: Toma lo que te malo.
1: Neem het kwaad.
0: Je ziet kandidaat op het cielo, Señor.
1: En maak ons kandidaten voor de hemel.
0: O Jezus.
1: O Jezus.
0: Dank.
1: Dank u wel.
0: Dat is onze oración.
1: Is ons gebed.
0: En in nombre de tu nombre.
1: In de naam van alle namen.
0: Nombre de Jesús.
1: De naam van Jezus.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: oración.
1: Será
0: con un ciclo simplemente lo que está feita.
1: Laten we gewoon kennis maken met hoe het simpel
0: zal
1: zijn. Wanneer we de eerste
0: sabbat
1: meemaken in de hemel. Met alle die gered zijn.
2: Roept in mij. En ik in jullie.
0: Het is
2: het beste woord wat Jezus achter heeft gelaten. Toen hij afstand moest nemen, afscheid moest nemen van zijn
0: discipelen.
2: In het Hof van Eden heeft hij het volgende gezegd. Bij het Hof van
0: Gethsemane.
2: Heeft hij tegen de discipelen gezegd, blijf voor mij en ik zal in jullie blijven. Broers en zusters, het komt niet van één kant. Het is een relatie. Om in Jezus te blijven. Of Jezus in jou blijft. Het betekent eenmaal dat we de relatie hebben. Moeten wij niets laten gebeuren. En ook niemand. Deze relatie verbreken. U weet de platform die we gebruikt hebben tijdens de campagne.
0: Er zijn
2: een aantal woorden die ik gebruikt heb in de tijd en die wil ik nog een keer gebruiken voor het laatst. We wisten allemaal om te geloven.
0: Escucha.
2: Moet je luisteren.
0: Si no clapa, escucha,
2: als je niet klaar bent om te luisteren, wordt het onmogelijk om te geloven.
0: Paso, palabra, fe también no entiende,
2: geloof komt van horen.
0: Entonces, Romana entiende, es palabra de Dios.
2: En luisteren naar het woord van God.
0: Así, dat, para Dios escucha, es sumamente importante.
2: Dat God naar u luistert.
0: No.
2: Voor God is luisteren van zeer belang.
0: Sigur, die komt van Dios voor trappen van onze libertad escoge.
2: Omdat God niet op onze vrijheid voor een keuze te maken kan vertrappen of trappen
0: op zijn staat.
2: Niet iedereen die hoort of luistert,
0: lo quiere.
2: Zal geloven.
0: Ese también Dios ha.
2: En dat weet God ook.
0: Pero Dios te da un espacio.
2: Maar God geeft de ruimte. Dat de mens zelf de keuze maakt of hij wel of niet wil geloven. Zoals er ook mensen zijn die nog niet klaar zijn om te geloven. Zijn er wel mensen die klaar zijn om te geloven. En daarom blijft God voortdurend praten tegen ons. Broers en zussen, als die hoort
0: quiere,
2: en gelooft, kan je vertrouwen. Niet iedereen zal vertrouwen.
0: Si tiene, lo
2: er zullen wel mensen zijn die gaan geloven.
0: Si logra, confia, Dios,
2: als je bereikt om God te vertrouwen,
0: con Dios.
2: Kan je relatie opbouwen met God. Je kan geen relatie met iemand opbouwen als je de persoon niet vertrouwt. Hetzelfde gaat ook met God. Als je God niet vertrouwt, kan je geen relatie met hem opbouwen. Als je zo ver komt dat je relatie kan hebben met God, dan zou je God lief hebben. Liefde is niet iets dat je in je gedachten komt en het gebeurt. Het heeft een proces om te groeien. En daarom wil God dat we het begrijpen. Dat we moeten horen. Om te geloven. Om te vertrouwen. Om een relatie op te bouwen. En dan komen we aan de ruimte dat we hem kunnen liefhebben. Tussen wij als mensen gaat hetzelfde. Het is niet dat je iemand vandaag leert kennen en je leert die persoon al lief hebben. Het maakt niet uit dat je die persoon al 50 keer gezien hebt. Oh, het is de eerste liefde. Liefde op het eerste gezicht. Dat bestaat niet. Bij God functioneert dit niet. Daarom zit er bij God, gaat het om een proces. Als ik bereik om God lief te hebben,
0: Y te voy a obedecer Dios siempre.

0: ga ik God gehoorzamen zonder problemen hiermee te hebben. Weet u waarom zoveel mensen problemen hebben om God te gehoorzamen? Omdat ze God niet lief hebben. En omdat ze God niet lief hebben, hebben ze ook geen relatie met God. En dan kom je tot het deel dat je gaat luisteren. En het begint met luisteren. Als je God gaat gehoorzamen, dan kan de geest van God je leiden tot het eeuwig leven. Want wij allen weten de weg niet. Wij weten ook niet hoe. Daarom moeten wij klaarstaan en bereidwillig zijn om te luisteren. Ik weet niet of u stil bent gaan staan. Weet u waarom we allen kunnen praten? Omdat we kunnen luisteren. Als je doof bent, kan je niet spreken. Een doof persoon kan niet praten. Hoe kan die persoon praten?
1: Papia, imita lo que vos escucha.
0: Het praten is imiteren naar wat je hoort. Als je spreekt, omdat je niet doof bent.
1: Amen.
0: Amen. Broers en zusters, op het geestelijk gebied zijn er heel veel mensen die doof zijn. Daarom kunnen ze ook niet spreken. En jij die klaar bent om naar het geestelijk woord te luisteren, op een dag zal je ook het geestelijk woord kunnen uitspreken. Hetzelfde voor mensen die blind zijn.
1: Blind zijn.
0: Hebt u wel eens iemand zien die blind is in rennen? Het is onmogelijk. Zelfs het lopen is, wordt bemoeilijk. Want met het lopen gaan ze proberen met een stok. En dan als je iemand zo voorbij ziet rennen die blind is, bestaat niet. Een blind persoon kan niet rennen. Rennen waarheen? In het geestelijk leven zijn er heel veel blinde mensen. En ze willen ook rennen. U moet lopen. En u hebt begeleiding nodig om u te leiden in het lopen. Ja, zelfs dat. Wil Jezus u leiden als u geestelijk blind bent. Maar u moet bereidwillig zijn om achter hem te lopen. Je kan niet blind zijn en je wil voor God
1: lopen.
0: Eigenlijk als je blind bent, moet je achter de persoon lopen en ondersteunen. En als je voor die persoon loopt, zal het niet lukken. Jezus wil ons uitleggen. Het enige wat hij kan zeggen is jou de informatie geven. De informatie zorgt Jezus voor dat het duidelijk naar je toe komt. Begrijpelijk. Maar hij laat het helemaal vrij zodat jij zelf de keuze daarin maakt. Hij kan je daar niet in dwingen. Jezus kan tot aan de rand komen. Dat wil zeggen dat het volhardend is. Op het moment dat het ver van de rand gaat, dat het dwingend is, neemt Jezus een stap terug. Hij zal je nooit dwingen. En dat moet u begrijpen. Meestal denken mensen, wanneer Jezus bij de rand komt en terugkeert, en ik heb mezelf niet gegeven en niet gedoopt en niet opnieuw geboren te worden. Kan je denken, ik heb de overwinning behaald. Maar dat betekent dat je het hebt verloren. En als Jezus was doorgegaan, dan had hij jou moeten dwingen. En dat kan Jezus niet, dat is niet zijn natuur.
1: Correct, dat is naturaleza.
0: Dat is niet zijn natuur. Broers en zusters, wat ik wil uitleggen. Informatie. Brengt, leidt toe naar gedachten.
1: Pensamento.
0: Gedachten.
1: Produce ideeën.
0: Leidt toe naar ideeën.
1: Ideeën.
0: Ideeën.
1: Produce Habitonan.
0: Leidt toe naar gewoontes.
1: Habitonan.
0: Gewoontes.
1: Dat produceert actionen.
0: Leidt toe naar acties.
1: Action.
0: Acties.
1: Dat produceert karakter.
0: Die produceren karakter.
1: En de karakter, dat produceert destino.
0: En karakter leidt toe naar de toekomst.
1: Ahora para Jesús camino es destino.
0: Als Jezus of nee, geen toekomst. Dit is een ander woord. Ons lot. Jezus okay. Lot wil veranderen. Om dat te veranderen.
1: Jesús meeste cambio de información.
0: Moet Jezus ook je informatie veranderen.
1: Europeanen no quepa Jesús cambie la información.
0: En vele mensen laten niet toe dat Jezus hun informatie verandert.
1: Dat is dus obligado.
0: En Jezus kan je niet dwingen.
1: Pero ahora si no cambio de información, destino todo.
0: Als je
1: información, pero información.
0: Als je informatie niet kan veranderen.
1: Dan allora cambio de destino.
0: Heeft het niet toegeleid dat hij je lot kan veranderen. En omdat wij zondaar zijn. En wij zondigen. En uiteindelijk verdienen we de dood. En God kan dit niet wegnemen. Omdat hij een rechtvaardige God is. Als u de dood van Jezus heeft geaccepteerd in zijn plaats,
1: dan merece je vida eterna.
0: Dan verdien je eeuwig leven.
1: Si va a rechazar el vida de Jesús,
0: als je het leven van Jezus geweigerd hebt,
1: no tiene otra manera de Dios salvado.
0: Is er geen andere manier dat God je kan redden.
1: Si la timia bota piensa que la campaña termina,
0: soms denkt u van de campagne is aan zijn einde gekomen.
1: Termita klaar, ja.
0: Ik ben klaar.
1: Presiona pasa.
0: Alle druk is weg.
1: No Miami.
0: Ze hebben mij niet gevonden.
1: No agarrami.
0: Ze hebben me niet gevallen.
1: Ja, misschien gaan we nog kwijt met de trampino.
0: Maar mij konden ze niet betrappen.
1: No, Roma, te sali, bon sali, vijie.
0: Broers en zusters, u zit nog waar u bent. U bent er niet uitgekomen. Jezus is gekomen om u te bevrijden. En dat moet je begrijpen.
1: Quizás ahora que el tiempo de salvación pasa.
0: De tijd dat je redding voorbij is.
1: No tiene espacio más para Dios salvado.
0: Sorry.
1: No tiene espacio más para Dios salvado.
0: Er is geen ruimte meer voor God om je te redden.
1: No estuvo Dios en una fecha de nacimiento.
0: We hebben allemaal een datum dat we geboren zijn gekregen.
1: No se acuerda que pronto nos fecha de nacimiento te llega.
0: En we moeten in gedachten houden dat de eindtijd van leven zal ook bereikt worden.
1: Tabi iglesia.
0: In de kerk zijn.
1: Pertenecen a un grupo espiritual.
0: Behoren tot een geestelijke groep.
1: Sabe Bijbel.
0: Weten van de Bijbel.
1: Sa canta cantica nandi religioso.
0: Religieuze liederen te zingen.
1: Ni un nanto suficiente, hermano.
0: Geen één van die dingen is genoeg.
1: Pa bon vida eterna.
0: Om het eeuwig leven te beërven.
1: Nanto es suficiente.
0: Het is niet genoeg.
1: E questo comincia ora con nasce di nuovo.
0: Het begint wanneer je opnieuw geboren wordt.
1: E lo che diavolo che va bossi.
0: En wat de duivel wil dat je doet.
1: Vai in crusada na.
0: Gaat naar alle campagnes.
1: Participa.
0: Deel te nemen.
1: Canta.
0: Zingen.
1: Semana laira.
0: Je hand omhoog.
1: Reasoración.
0: Bidden.
1: Pero nunca nasce di nuovo.
0: Maar nooit opnieuw geboren worden.
1: Pero wat bon in Bijbel.
0: Maar kijk goed in de Bijbel.
1: El único camino que Jesús avisa.
0: Er is één weg dat Jezus
1: no, el único camino
0: de
1: que...
0: enige weg dat Jezus zei.
1: Avisa, si bon nace, bon muta 30.
0: Als je niet opnieuw geboren wordt, kom je niet binnen.
1: Para él muestra con serio tal nacimiento de nuevo.
0: Zodat hij hier aanduidt hoe belangrijk is het opnieuw geboren worden.
1: Broers
0: en zusters, wij die allemaal hier zitten zijn op een keer geboren. We hoeven dit niet te discussiëren. Iedereen die hier zit, die is geboren. Ik weet niet wanneer u geboren bent. Ik weet zeker dat u geboren bent. Misschien ben ik verkeerd. Zijn er mensen die nog niet geboren zijn? Anders zou u hier niet aanwezig zijn. Bent u nu stil gaan staan? Omdat u geboren bent? Kunt u groeien? Kunt u ontwikkelen? Bent u de persoon die u nu vandaag bent?
1: Ben
0: je hetzelfde? U moet opnieuw geboren zijn. Om te ontwikkelen. Om volwassen te worden. Om de persoon te worden die God wil dat je wordt om naar de hemel te gaan. Er is geen andere manier om dat te doen. Alhoewel de Bijbel zegt. Dat God de wereld zo lief heeft. Johannes 3:16. Alhoewel de Bijbel dat zegt.
1: Het secret is daar.
0: het geheim is. Allen die geloven.
1: Het
0: is niet de hele wereld die gered wordt. In deze grote wereld, degenen die gered willen worden, moeten ze minstens beginnen te geloven. Als u gelooft, dan gaat u vertrouwen. Vertrouwen. En het hele proces gaat verder. Broers en zusters, om te begrijpen. Het feit dat je in de kerk bent. Is niet genoeg.
1: Amen.
0: Amen. Hier is niet de hemel, broers en zusters. Hier is de deur naar de hemel.
1: Op
0: de eerste plaats moet je begrijpen. Als je voorbereid gaat worden voor de hemel. Moet je in de kerk blijven.
1: De dokter zal
0: je nooit thuis openen.
1: Of op de
0: parkeerplaats hier voor de supermarkt. Je moet naar het ziekenhuis komen. Als je geopereerd
1: wordt,
0: moet je wel in het ziekenhuis blijven. Hetzelfde zegt God ook tegen ons. Als je in het ziekenhuis komt, maakt niet uit wie je bent.
1: Director,
0: je kan een directeur zijn.
1: Administrador,
0: je kunt een administrator zijn. Je kan een stewardess zijn. Je kan de eigenaar zijn van een bank. Wanneer je in het ziekenhuis
1: bent,
0: als je op het bed gaat liggen,
1: dokter te manda.
0: De arts die heeft het voor het zeggen.
1: Je moet een governador, whatever.
0: Je kan de titel hebben die je wil.
1: Dokter te besap.
0: De arts die heeft het te zeggen.
1: Kiko tinkwas.
0: Wat er moet gebeuren.
1: Dokter besap, je toch aan met dat president met aan, hoor.
0: Dokter, ik ben een president.
1: En zo wat?
0: En nu wat?
1: Doe je dat ook Mira, omdraaien.
0: Omdraaien op het bed.
1: Oké, omdraaien
0: op het bed. Soms, en dan heb je een operatiejasje aan, wat van boven naar onder open is, maar je moet toch omdraaien. De pastor is een keer gaan opereren. Hij moest geopereerd worden en hij kreeg een operatiejasje aan.
1: Maar we zitten niet aan te doen, wat
0: zeg je? Hij heeft net omgekeerd aangetrokken.
1: Ik kwam niet meer terug. Ja, we zitten in een handje om.
0: Hij heeft een andersom aangetrokken.
1: Wat is die baadje? Dat is een beetje
0: mooi. Omdat hij niet wou dat het aan de achterkant open ging.
1: Maar zeg je dat wel niet?
0: Weet u wat mijn pijn deed?
1: Waarom heb je een beetje operatie om je die boy toe?
0: Toen hij bijkwam van de operatie, zag hij dat ze het weer andersom hadden aangetrokken.
1: Hoe zag je dat?
0: Hij weet niet wie het hem zo andersom weer heeft aangetrokken. Hij denkt van ja, wat is dit nou?
1: Er is een andere man, dat is wat hij niet aan.
0: Maar hun hebben de leiding, want je bent in het ziekenhuis.
1: Iemand roept het zeker Jezus.
0: Wanneer je bij Jezus bent.
1: Iemand dat Jezus te manda horen.
0: Jezus is degene die alles onder controle heeft. Wij zijn in zijn huis. Wanneer wij zijn aanwezigheid uitnodigen. Is het feit dat wij geloven dat hij komt. Dan weten wij dat deze plek heilig wordt. Doordat God hier aanwezig is.
1: Ons comportatie.
0: En ons gedrag. En de manier hoe we met anderen omgaan. Moet een getuigenis zijn. Dat wij geloven. Dat wij in de aanwezigheid van God zijn. Blijf in mij. En ik blijf in
1: jou.
0: Broers en zussen, deze uitnodiging om in Jezus te blijven. Om bij hem te blijven. Het is een speciale uitnodiging. Maar het is omgekeerd. Om terug te gaan. Jezus nodig je niet uit om te blijven. Om terug te gaan. Dat is niet zo. Hij nodigt een ieder die vermoeid. Eerst nodig hij jou als degene die om te komen, die vermoeid zijn. En nu nodig hij je uit om te blijven.
1: Hebt
0: u het begrepen? Alleen naar hem te komen is niet genoeg. Hij vindt het geweldig als je komt. Maar ik wil dat je blijft.
1: Voor die bij.
0: Het is tegenovergestelde om weg te gaan.
1: Está contra de simplemente quebrar a relação.
0: Hij is tegen om het verbreken van de relatie.
1: Queda que me andi.
0: Verblijven bij hem.
1: Otro bando de divorciar de Jesús.
0: Het tegenovergestelde om weg te gaan bij Jezus.
1: Y mata y reconciliação.
0: En de
1: ja.
0: Nog een keer.
1: Mata en reconciliación. Que me va a reconciliar con Dios.
0: Oh, ja. Om hetgene wat je hebt goed de bezoening te verbreken.
1: Yes.
0: Sorry, dankjewel.
1: Hecho de queda,
0: het feit dat je blijft.
1: Te comentar,
0: het blijft in mijn hele lichaam.
1: Met de queda, comentar,
0: oh, ik blijf met heel mijn ziel.
1: Mi físico,
0: in het fysiek.
1: Mi intelectual.
0: In het geestelijke, in het sociale leven,
1: in
0: het geestelijke leven. Dat betekent blijven. Ik kan niet alleen fysiek blijven. En het geestelijk is er niet. En ik blijf in het geestelijke. En fysiek ben ik er niet. Het is een totale uitnodiging.
1: Completo.
0: Compleet. Iemand moet dat inzien. In het fysiek dat ik ben gebleven. In het fysieke dat ik ben gebleven. En het moet ook zichtbaar zijn dat sociaal. Ik gebleven ben. En ik gedraag me als broeders onder elkaar. Het kan niet zijn dat ik goed geestelijk ben. En op sociaal gebied ontbreekt dat. Broers en zussen, dat betekent dat ik compleet moet zijn. Het manier hoe ik denk. De manier hoe ik doe. De manier hoe ik aanbid. Alles moet wijzen dat ik gebleven ben. En daarna begint de opnieuw geboren worden. Ik kan komen zoals ik ben. Maar Jezus zal me veranderen zoals Hij wil dat ik ben. Wanneer je het ziekenhuis binnengaat, beslist de arts. Als een operatie gaat doen. Een voorbeeld. Aan uw hoofd.
1: Ik heb bijna goed als die mino.
0: De haren waar je heel veel van houdt.
1: Dokter, no! Ik heb bijna!
0: Die worden allemaal kaal geschoren.
1: Ik heb bijna, dokter, wil
0: je? Je zegt arts, mijn haren niet.
1: Simpel hoor.
0: Heel simpel.
1: Maar in wat operatie?
0: En dan is er geen operatie.
1: Wat ik om je?
0: Kunt u mij begrijpen? Met God is precies hetzelfde. Er zijn bepaalde dingen waar je misschien mee worstelt om te verlaten. Buiten kan God het allemaal tolereren. In zijn bedehuis is het niet mogelijk.
1: Amen.
0: Amen. Het leven is afkomstig van God. Je kan boos worden en je spullen meenemen. Je kan gaan zonder God. Maar waar je ook gaat wonen of leven, heb je God nodig. Want de adem komt alleen van God. En je hart die klopt vanwege God. En door God.
1: Completo.
0: Jezus wil en God wil dat we compleet blijven.
1: Exact. Precies. En
0: daarom het blijven. Het onderhoudt een relatie van binnenin.
1: Dios ha relacionado con los de iglesia.
0: Nog een keer.
1: Si iglesia,
0: God heeft een relatie met ons omgebouwd in de kerk. Om ons weer binnen te brengen.
1: Dios que mantiene la relación,
0: en God wil de relatie onderhouden.
1: Vamos delante su tato.
0: Om ons te gaan brengen voor de troon van zijn vader. De geest van God die werkt in ons hart.
1: Aha,
0: om binnen te komen.
1: El mismo espíritu que ahora,
0: dezelfde geest.
1: Lo preparamos,
0: die zal ons voorbereiden.
1: Delante de Dios,
0: om voor God te komen.
1: Een
0: detail om in het aangezicht van God te kunnen komen.
1: Está vestido de gloria.
0: En het is het, de klededrag van heiliging. Wat Adam en Eva zijn kwijtgeraakt. Zonder deze klededrag kunnen wij niet voor God komen. Maakt niet uit wie je bent. Zonder deze klededrag kunnen wij niet voor God verschijnen. Want zijn glorie zal ons kapot maken. Dat is de voorbereiding die Jezus wil doen op dit moment. Het feit dat je binnen bent. Om ons voor de troon van genade van de Vader te
1: brengen.
0: Jezus als de voornaamste dokter. Weet de dingen die wij moeten laten, afstand van moeten nemen. Zodat hij ons degene kan geven die we nodig hebben. Zodat wij voor zijn aangezicht kunnen komen. Aangezicht van de Vader kunnen komen.
1: Precies. Om
0: te beginnen hebben wij een nieuw hart nodig.
1: Door de band in de Bijbel kom je.
0: Laten wij samen gaan in de Bijbel.
1: Juan capítulo 5.
0: Johannes hoofdstuk 15.
1: We zullen de versículo 1 tot 5 dan zullen we traumraad.
0: En we zullen vers 1 tot en met 5 lezen. U kunt u volgen in de Bijbel trouwens.
1: Oké. Het is primeiro versículo 1. A mí, Jesús opiando, a mí está el verdadero mata de Windrave y mi tata es cunuquero. Ahí está la foto. Ok. Que me romana, ¿tiene cómo se lo presenté aquí?
0: Hoort hoe Jezus het hier aangeeft.
1: Het is aan het bergen door een mate die wijn drijft.
0: Ik ben de wijnrank.
1: En mijn tata is cunuquero.
0: En mijn vader de wijngaardenier.
1: Een mate die wijn drijft.
0: Broers en zusters, een wijnrank.
1: Het dependiente de algo.
0: Is afhankelijk van iets.
1: Paiporama.
0: Om te groeien, om verder te groeien.
1: Een raai, een palo, algo.
0: Een muur, een boom, maakt niks uit.
1: Qualche otra persona.
0: Ieder andere persoon
1: La Bisa,
0: zou zeggen:
1: Amita pali de coco.
0: Ik ben de kokosboom.
1: Amita pali bamboe.
0: Ik ben de bamboeboom. Omdat ze zelfstandig zijn. En ze zullen heel hoog groeien.
1: Jesús siendo Dios,
0: Jezus die God is.
1: Gente,
0: die mens is geworden.
1: Su divinidad,
0: ja, als mens.
1: Roman Abisa.
0: Heeft gezegd. Ik ben de wijnrank. Nee, de wijnstok.
1: Okay.
0: Ja, de waarom, broers en
1: zusters?
0: Omdat hij geheel afhankelijk is van de Vader.
1: Ik ben
0: niet een groot voorbeeld. Degene zou zeggen, ik ben een kokosboom.
1: No.
0: Maar Jezus zegt nee.
1: Siendo Dios.
0: Zijn de God.
1: Creador.
0: Schepper
1: die
0: heeft hij gezegd ik ben de
1: wijnstok.
0: Het is een heel dun boompje.
1: Zijn
0: ranken zijn heel dun.
1: Maar
0: het geeft ontzettend veel druiven op één moment.
1: Ideal.
0: Het is een ideale boom.
1: Ik ben ons komen de humildad die Jesús, Roman.
0: Om te begrijpen de eenheid van Jezus.
1: So,
0: de nederigheid van Jezus.
1: Su mansedumbre.
0: Zijn majesteit.
1: Oké. Su seguridad. Absoluto.
0: Zijn absolute zekerheid.
1: Que tiene su tata.
0: Dat hij in zijn vader
1: is.
0: Waarom?
1: De tata te cunuquero.
0: Omdat de vader de wijngaardenier is.
1: Su puta cuida.
0: Degene die verzorgt.
1: Su puta derecha.
0: Degene die herstelt.
1: Su puta ponetera.
0: Degene die aarde
1: legt.
0: Die water geeft.
1: Totaal dependiente de su tata.
0: Totaal afhankelijk van zijn vader.
1: Hoe moest dat hier, Romana? Versículo 3. 2.
0: Vers 2.
1: Ama, Abraham, mi fatto un pito aquí. Se me quise mi fatto algo. Abraham, razo, Romana. Tiene que dire, mi fatto un pito aquí. De 5, ok?
0: We missen nog, ontbreekt nog een stukje, dus hij is aan het zoeken.
1: Mate bo. Tu rama, de nico, no ta carga fruta, eta quita. Y tu rama, cu ta carga fruta, eta snui, panang, pa esaki, dona más fruta.
0: Lezen, ja? Elke rang die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rang die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. Broers en zussen, Jezus begint ons al te vertellen. Hij is de wijnstok. Zijn vader is de
1: wijngaardenier.
0: En wij zijn de ranken.
1: Vers 2
0: zegt het volgende. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, zouden ze weggehaald worden. Waarom? Broers en zussen, u en ik zijn geroepen om een rank te zijn, vastgeketen aan de stam, om vruchten te dragen.
1: En
0: Jezus is er geen rank die geen vruchten geeft. Die bestaat niet. Elke rank aan de boom, hoe dun het ook
1: moet,
0: zal vruchten dragen. Omdat Jezus het zegt.
1: Je
0: wordt geroepen om dat te kunnen doen. Niet uw vrucht, maar de vrucht van de boom. Dus wij allen die vastgeketen zijn aan Jezus. Is een weg. Is een manier. Die God gebruikt. Om vruchten te dragen.
1: Amen.
0: Hebt u gezien hoe die vruchten op elkaar groeien?
1: Niemand heb ik allemaal.
0: Ze klagen niet.
1: Allee, man. Wat wel extraño.
0: Ga eens een beetje opzij.
1: Allee, een tabai, man.
0: Licht op mij. Dat gaat niet.
1: Hoe is dat?
0: Het moet nederig zijn.
1: Tabiru, man.
0: Het is mijn broeder.
1: Tamasco, mi familia, man.
0: Het is meer dan mijn familie.
1: Tamino, was in je confia.
0: Het is iemand die ik heb leren vertrouwen.
1: Kom.
0: Hoe dan?
1: Reconociendo como es God que yo estoy confiando en mí.
0: Om te erkennen zoals God mij ook vertrouwt.
1: ¿Cómo no puedo confiar en mi hermano?
0: Waarom moet ik mijn broeder vertrouwen?
1: Si Dios te confía a mí.
0: Als God mij vertrouwt.
1: Dios te confía a él.
0: Vertrouw God ook de persoon. Ook al vind ik hem niet
1: leuk.
0: Ik vind hem niet aardig.
1: Es mi hermano.
0: Het is mijn broeder.
1: Y yo me son tata.
0: Het is van dezelfde vader. Word niet meer gek.
1: Jullie zijn tata.
0: We zijn kinderen van dezelfde vader.
1: En daarom zei
0: Jezus, de rang die geen vruchten draagt, de wijngaardenier die de vader representeert, zal het weghalen. Maar degene die vruchten draagt, halleluja, zal hij het snoeien, zorgt dat hij goed verzorgd wordt,
1: vitamine
0: krijgt, om meer vruchten te dragen. Nu de vruchten. In gelaten worden ze benoemd de vruchten van de geest. Het zijn niet de vruchten van u en ik. Het zijn de vruchten van Jezus. Vruchten van de geest. Zolang de geest in mij is, kan ik die vruchten dragen.
1: Oké.
0: Mijn zorg is. Het is niet om vruchten te dragen.
1: No.
0: Om ja, vruchten te dragen. Mijn zorg is. Om bij de boom te blijven. Maar zolang je bij de boom blijft. Zal je vruchten dragen. Het zal even duren. Maar het zal zekerheid zijn dat je vruchten draagt. Zolang je bij de boom
1: blijft.
0: Als je jezelf verplaatst. Ook al heb je vrucht gegeven. Zolang jij. En de vruchten. Zullen ze dat vernietigen komen. Zullen niet meer bestaan. Want je hebt vruchten gedragen. Omdat je bij de boom bent gebleven. Soms als je bepaalde vruchten geeft. Dan begin je hoofd een beetje op hol te raken. En dan vergeet je dat je een middel bent. Het zijn niet je vruchten. Wanneer je verwijderd bent. Zal je merken op een bepaalde tijd dat je niks meer hebt. Ik ken mensen die naar Jezus zijn gekomen.
1: Nonno pro papia.
0: Ze konden me praten.
1: Palambi sa bon dia.
0: Om goedemiddag te zeggen. Je gaat terug naar de wc en terug en het is nog niet.
1: Hallo, gago gago.
0: Ik zou niet nadenken.
1: Sorry. En dan voor een papia.
0: Ja, de persoon die stottert, zoals de pastor met
1: voorbeeld.
0: De persoon kon niet praten en met de tijd heeft hij leren zingen.
1: Jezus over familie.
0: En Jezus heeft dit laten gebeuren door middel van hem. De persoon dacht dat hij het zelf was. Is hij weggegaan bij Jezus.
1: Amen.
0: Want hij wou niet zingen voor amen. Ik zing. Want ik wil geapplaudisseerd worden. Ik wil dat mensen voor me opstaan. Die persoon is weggegaan. Enige tijd later. Was hij weer aan het stotteren. Toen hij teruggekomen was bij Jezus, kon hij weer zingen. Het was niet voor jou.
1: Het
0: was een middel. Zolang de Heilige Geest in je blijft, blijft het ontwikkelen. Omdat de Heilige Geest in je
1: blijft.
0: Het is niet jij of ik, maar het is Jezus.
1: Vers 3.
0: U bent al rein. Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb.
1: Broers en
0: zusters, Jezus wil ons zeggen. Als je succes hebt. Als je goed ontwikkelt. Herinner dat jij het niet bent. Is het woord van God die in je woont. En het woord is Jezus die vanaf het begin was.
1: Jezus
0: is het woord in ons. Om te begrijpen wat Jezus tegen ons zegt. In vers 4 herhaalt Jezus het nog een keer. Blijf in mij en ik in u. Zoals de ram. Geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als hij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet als u niet in mij blijft.
1: Broers
0: en zusters, als we in Jezus blijven. Het lijkt alsof we succes hebben.
1: Maar lamentablemente, lo vemos not en la final.
0: En pijnlijk zou u aan het eind merken. Het was jij niet, maar het geest van God. Heel veel mensen verlaten God. Wanneer ze tot een niveau komen, volgens hun.
1: Conocimiento.
0: Van kennis.
1: Intelligentie.
0: Sabiduría, zelfs menselijke kennis. En beweren dat ze zonder God kunnen. Ik doe het zonder God.
1: Claro, want hace door de Dios.
0: Je doet het door God.
1: Via God.
0: Hetzelfde als leven.
1: Je hebt
0: zoveel jaren
1: geleefd.
0: Je hebt in je hoofd gezet, je kan leven zonder God. Neem de beslissing vanochtend om niet meer te ademen. Geef ons
1: niet.
0: Pastor, ik laat Jezus God met hun levensadem en alles. Ik ga geen adem meer halen. En kijk hoe lang hij het volhoudt.
1: Je hebt 40, 50,
0: 60 jaar adem kunnen halen. 20 jaar. Door Jezus. Als je de beslissing neemt dat je Gods adem niet meer wil inademen, zou je niet meer bestaan. Hetzelfde in het geest
1: van de Heer.
0: Als je de beslissing neemt om weg te gaan bij Jezus, je kan een christen zijn, maar je kan niet de christen zijn dat Jezus wil dat je bent. Als je de christen wil zijn die Jezus wil dat je
1: bent,
0: dan zou je voor vandaag en voor eeuwig moeten kiezen om geconnecteerd te zijn, verbonden te zijn met de met Jezus.
1: Christi, met het papale
0: met Jezus, met de boom.
1: Que en hermana, no reventamos.
0: Broers en zusters, u hoort het weer. Wij doen, kunnen het niet op onszelf.
1: Danos, pa Jesús.
0: Maar het is Jezus.
1: Pues sobre, ah, oh.
0: Want nu...
1: Papiana, que hermana, kan hacer de nuevo?
0: Het is niet een lappen.
1: Juist.
0: Een lappenstof.
1: Het
0: is niet een schepsel die hersteld is.
1: Nee, Romana. Dan kun je terug noten wat existie.
0: Het is een schepsel die nog niet bestond.
1: En
0: God heeft van jou gemaakt een persoon die eerder niet was geweest. Je kan jezelf niet vergelijken met de oude persoon met de nieuwe. Want de oude persoon heeft zijn karaktertrekken.
1: En
0: de nieuwe persoon is totaal veranderd. God heeft je niet hersteld. Maar God heeft een nieuw mens begonnen in jouw leven.
1: Betekent u niet?
0: Bent u met mij? God is een nieuw persoon begonnen in jouw leven. Weet u wanneer u baby was?
1: Dios comenzó formado.
0: God heeft je gevormd.
1: En barriga de mamá.
0: In de buik van je moeder.
1: Sin que tu mamá yo te.
0: Zonder dat je moeder hem gehoord.
1: Sin que tu mamá tomó una decisión.
0: Zonder dat je moeder geen beslissing heeft genomen.
1: Nos pueden ganar de a mi que pedir un hombro.
0: Soms hebben ouders ja de wens om een zoon te krijgen.
1: Cuatro hijos, ¿de verdad?
0: Ik heb vier dochters.
1: Ben je promet?
0: Vanaf de eerste.
1: Maar dat ben je semi desapuntado. No, que yo, de acá, porque con el malo, mi que me andi.
0: Beetje teleurgesteld.
1: Was het in mijn cabeza, yo ambo no.
0: Want in mijn hoofd dacht ik dat ik krijg een zoon.
1: Maar is het bij jou ambo?
0: En ik heb gebeden voor een zoon.
1: Maar dat is je moeie.
0: En toen heb ik heeft mijn vrouw een dochter gekregen.
1: Ja.
0: En ik dacht, ja, oké, ja.
1: Is het daar?
0: Daar zit zij.
1: Maar die dos.
0: De tweede kind.
1: Maar is het bij mijn commissar?
0: Begon ik te bidden voordat ik tot de achter
1: ben
0: gekomen. In de kerk zei de broers tegen mij. Ik moet naar de maan kijken.
1: Ik moet
0: water drinken. Ik moet van alles doen. Ik heb die hele lijst heb ik bewandeld. En we wisten zeker dat het tweede kind het zal een jongen worden. Na de 9 maanden toen hij geboren
1: is. No, pero me quedé danse, ¿no?
0: Fuera de Japón, ¿no?
1: Yo un pico, tomáis, dandí. Yo amo de 8 pico. Yo me meto 8 pico, yo amo de más tanto.
0: Se zeggen dat als je een meisje krijgt, dat het 8 maanden
1: is. Feliz.
0: Ik was de gelukkigste man te
1: doen. En ik was ook op een sabbat
0: geboren. Yes! En ik dacht, yes.
1: Maar dan moet ik in een lugar.
0: En toen ik daar kwam.
1: Ze hebben mijn
0: vrouw voorbereid.
1: Maar dan moet ik weer voor mij, ¿no?
0: Hij ziet het kind al voordat het geboren is. Toen het kind geboren is. En dacht, nee, niet weer. Weer een meisje. En mevrouw vroeg me, wat is het? Een meisje.
1: Mijn disappointer, man.
0: Teleurgesteld. Wat heb ik niet goed gedaan? Ik heb naar de maan gekeken, water gedronken.
1: Maar ja.
0: Maar ja.
1: En dan is het
0: en
1: een
0: kind was al geboren. En het kind was geboren met de handen van de
1: moeder.
0: Ik zei tegen mevrouw, deze deed gebed. Toen ik naar huis ging en ik teruggekomen was.
1: Ik heb
0: iedereen verteld dat kind goed geboren is. We zijn dankbaar. En ik ben gaan lopen waar ze al die kinderen zetten. Ik zag zuster Jansen.
1: En
0: hij lag niet in het waar ze de kind in leggen. En ik ging naar mijn vrouw toe. En mijn vrouw begon te huilen. Wat is er met kinderen gebeurd?
1: Ik wil niet meegenomen.
0: Ze hebben een keer meegenomen.
1: Ik heb een
0: wat is er met kinderen gebeurd?
1: Dat
0: ik weet het niet, maar ze hebben meegenomen.
1: Maar ook kantoor, naar de officine.
0: Ik ging gaan vragen.
1: Ook misschien in het hospitaal, ze hadden complicatie.
0: Ze hebben meegenomen naar het ziekenhuis, maar nog zo'n kleine complicatie.
1: Maar ik denk, auto maar bij de sport doen.
0: Zodra ik in de auto was gekomen, heb ik God gevraagd om
1: vergiffenis.
0: Ik heb het stuur zo keihard geslagen met mijn vuist. En ik zei, Heer, geef me het kind zoals het geboren is. Het verhaal is een beetje lang, maar het kind is 3 weken
1: gebleven.
0: We hebben heel Curaçao gevraagd om te bidden.
1: Sorry.
0: Ik heb God om vergiffenis gevraagd. Want het kind was gezond geboren.
1: Romana, mij heb ik een probleem hoor.
0: Ik ben voor een proef gesteld. Om de 2 uur, ik werd beproefd, dus ik werd ieder 2 uur ging ik
1: bidden.
0: We waren vermagerd door te bidden alleen. Ik kwam in het ziekenhuis en ik zag mijn kind liggen met zoveel knopjes aan de lichaam. En de arts zei...
1: Normaal,
0: de kind heeft geelzucht gekregen en ze moesten het bloed moesten ze zuiveren. En
1: dus ziek. Kost bij boom, 90% gaat bij mal, 10% gaat bij boom. Well.
0: 90% kan het goed gaan, kan het fout gaan en 10% goed.
1: Zeker dat boom is?
0: Als het kind hier heel goed
1: uitkomt,
0: blijft hij toch met beperkingen.
1: Romano, nos arisa.
0: Moses en zus, we hebben
1: gebeden.
0: Ik heb God gevraagd om mij te vergeven. Ik heb gevast. God heeft mij op de proef gesteld. Ik heb een gezond kind gekregen. Door mijn manier van denken. Heb ik dat kind verworpen.
1: Mentalmente heb ik dat defectuoso seguro.
0: Ze hebben mij gezegd, geestelijk zal je een beperking hebben.
1: Ze moesten
0: het bloed zuiveren. En meestal in dat soort
1: processen
0: zal het kind geestelijk beperkt blijven. Ik heb een broer die hetzelfde heeft meegemaakt, maar die heeft wel met een geestelijk beperking gebleven. Moeses is dus, ik heb gebeden.
1: Romana, dat orme je sali.
0: Toen mijn kind ontslagen
1: werd.
0: Gaandeweg dat hij groeide.
1: Wat een korte experience.
0: Denk je terug aan die tijd. Ik wil je op de hart drukken om God niet.
1: Romana, een paar gracias de Dios.
0: Om God, toch.
1: Sí.
0: Niet opzij te zetten.
1: Yes. Paar gracias de Dios.
0: Door de genade van God.
1: Dios hace mucho aquí.
0: Heeft God het tweede kind voor ons?
1: Het is fotogenica, Romana.
0: Het is fotografisch geworden.
1: Sorry, wacht, zie je.
0: Ja, fotografisch
1: geworden. Het is een 10-getal bij Sabunan Beck.
0: Wat ziet hij?
1: 10-getal, gemeen, alle 10.
0: 10 getallen en het kan ze zo opnoemen.
1: Het is een procent.
0: Er zit iets en we zal het gelijk herinneren. Dat heeft mijn dochter ook. Dat heeft mijn dochter ook.
1: Sí, ¿no?
0: Ja, mijn dochter ook.
1: Pero a mí que me han dicho, vamos a tener un hijo, que pecoy. Wat had die Roman dan normaal? Dime si, Roman. Con dokter is hem nog 20 van 10, hè?
0: Hij heeft hem ervoor moeten smeken, want de arts heeft gezegd 90-10%.
1: Maar ja, je moet hem, je vrouw is school.
0: En vandaag is zij een docente. Zij is degene die mij het meeste kleinkinderen heeft gegeven.
1: Por natura siempre sabe danken a Dios.
0: En met dit allemaal geef ik alle eer en glorie aan
1: God. Toen ik niet sabe que saque, Luma.
0: Wat wilde ik nu mee
1: delen?
0: Heel vaak heeft God iets voorbereid voor ons. En wij denken dat het beter weten. En wij zetten God aan de kant. Soms denken we dat we beter weten dan God. Ik weet niet of je het verhaal kent van een man die beweert beter te weten dan God. Ik weet niet hoe jullie je hoofd moe maken met zo'n God. Het is een vreemde God. Voor die persoon was het geen wijze God. Bijvoorbeeld. God neemt een grote meloen.
1: Poner un ranca así de fino.
0: Zet op een hele dunne rank.
1: Y Dios con un tamarindo así de chiquito.
0: En God pakt een kleine tamarindo.
1: Poner un palo más grande.
0: En zet het op een hele grote boom.
1: Y begon de que Dios está sabiendo lo bastante bien.
0: Ik begrijp niet hoe dit een wijze God is zoals jullie zeggen.
1: Pues está a mí ser otro mundo.
0: Want als ik beweren zou moeten
1: zeggen,
0: zou ik die grote meloen, zal ik het op de grote boom zetten.
1: De tamarindo chiquito,
0: en de kleine tamarinde, op het kleine boom. Een keer liep die persoon onder die tamarinde boom, en viel het tamarijn op zijn hoofd. Prijs de Heer dat het geen watermeloen was, want het zou het heel hard op mijn hoofd terechtkomen.
1: Broers
0: en zusters, we denken dat we beter weten dan God. Als God je roept, en God zegt tegen jou om te blijven, omdat hij het beter weet. Jij moet het proberen. Maar God niet. God weet al jaren van tevoren. Weet u nu dat het waarde is om God te vertrouwen?
1: Doctoren.
0: Artsen. Met al hun kennis. Moeten ze het proberen. Maar God niet. Maar vertrouw liever in de arts die ik zie en niet in de God die me geschapen heeft die ik niet zie. Maar er is bewijs.
1: Amen.
0: Amen. Maar wanneer Jezus ons zegt om te
1: blijven,
0: omdat je schepsel bent die opnieuw geboren bent, wat heb je gekozen om te doen? Laat staan toe om al je programma's te parkeren, je plannen die je had,
1: de
0: ideeën die je had. Je hebt Jezus gevraagd om ze te parkeren, omdat je een nieuw leven wil leven, een ander leven, met een nieuwe vooruitzicht. Je weet niet waar je heen gaat. Het feit is dat Jezus onze kompas is.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ziet
0: u niet de vliegtuigen die heen en weer vliegen?
1: Ziet
0: u niet de schepen die werelden van de ene naar de andere gaan? Het is niet de kapitein of de piloot. Het is de kompas. Als de kompas weghaalt, dan zal je zien dat ze weg kwijt zijn. Vraag om naar Curaçao te komen. Raakt hij de weg kwijt. Het is de kompas die het regelt. Amen. Soms gaan ze slapen. Maar ze moeten het schip of het vliegtuig op de kompas
1: zetten.
0: De computer is niet wijs. Maar de computer wordt geschakeld op het kompas.
1: Het kompas is wat niet
0: beweegt. Het kompas is hetgene die niet beweegt. Die niet veranderen. Waarom?
1: Dus op Polo Noord ontdekt hij niet meer.
0: Want de Noordpool verandert niet.
1: Want Jezus moet je kompas.
0: Jezus moet je kompas.
1: Maar
0: hoe deze wereld ook verandert, je moet gefocust blijven op Jezus. Maakt niet uit wat de duivel
1: beweegt.
0: Maar als je je zicht richt op Jezus, daar blijf je gefocust. Daarom zegt Jezus, blijf in mij. Niet worden we opnieuw geboren. Hij zegt, wij ontvangen een nieuw hart. Een nieuwe naam.
1: Een
0: nieuwe weg.
1: Een
0: nieuwe vooruitzicht.
1: Halleluja.
0: Nog een keer. En de... het recht om in een nieuwe wereld te komen.
1: Padrenta.
0: Om in de nieuwe wereld te komen.
1: Dat is Jezus die zegt: "Keda."
0: Daarom zegt Jezus blij.
1: Was we bij walking?
0: Als je nu weggaat, dat betekent dat je nooit gekomen bent. Je zal het beste kwijtraken. Broers en zussen, Jezus komt spoedig. Sneller dan dat u denkt. Hetgene wat Jezus je vraagt om nog even bij hem te blijven. Blijf in verbinding met de
1: Heer.
0: Blijf bij hem. Ieder vrucht die de geest in jou ontwikkelt, brengt het vreugde in jou. Een vreugde die niemand kan begrijpen. Jij alleen begrijpt het. Maar je moet wel verbonden blijven. Wat de wereld geeft is van tijdelijke aard. En wat God geeft is voor eeuwig. En je moet het verschil kunnen zien. Als je het niet ziet, blijf je achter tijdelijke dingen gaan. En dat zal de duivel gebruiken als bedriegelijk. De duivel is heel goed in het bedriegen en dingen vervalsen. Iedereen die de duivel heeft voorgelogen tot nu, is door vervalsingen. De duivel zal je geen de duisternis verkopen. Weet u wat u zal verkopen? Een vervalsing van het licht.
1: Nog een keer.
0: En weet u wat dat bedrieg, dat is dat.
1: Kom.
0: Waarom?
1: Met licht.
0: Ik heb licht.
1: Ah, maar is dat?
0: Ik ga niet in het duisternis.
1: Klare bonta. Dat?
0: Je bent niet in het duisternis. Maar je hebt wel een vervalste licht. Je hoofd is zeker vervalst. Want als je in het
1: licht.
0: En je bent in het als je in de duisternis bent, roept hij jou naar het licht. Maar weet u wat een God zegt? Maar ik hoef niet te komen. Ik heb zelf een licht. Weet u wat triest is? Uiteindelijk kom je erachter dat het licht vervalst is. Je beste tijd is voorbij
1: gegaan.
0: God die het weet, roep je.
1: Dat is raar. Je zegt maar ook een goed planificatie.
0: God roept je en het is niet voor niks dat hij je roept. Maar je komt niet. Want ik heb het licht. Maar ben je daarbij stilgestaan om te kijken of het licht echt is of vervalst? Als ik je een biljet geef van 100, vervalste 100 euro, neem het aan omdat je denkt dat het echt is. Als ik je nog
1: één
0: geef, neem het weer aan. Ik geef je nog één. En ik geef je nog één. En nog één. En je hebt
1: een valse.
0: Alle vijf zijn
1: vervalst.
0: En je ziet het als waar, als echt. Weet je wanneer je erachter komt? Als ik je de echte brief
1: geef.
0: Als je ze gaat vergelijken, dan denk je van wauw. Dat is wat het woord van God voor ons doet. Heel veel mensen heeft de vijand voorgelogen en het blijft ze voorliegen. Omdat de persoon niet klaar is om bij Jezus te komen. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Daarom nodig hij je uit. Wij moeten begrijpen, broers en zusters, dat de weg met God,
1: de enige caminata,
0: de wandel met God is de enige wandel.
1: Dat
0: brengt naar het eeuwig leven. Je kan niet verwachten. Niet in je hoofd
1: zitten.
0: Dat je God, Jezus verlaat. En toch de hemel zou bereiken.
1: Soms
0: blijft de duivel zelf verbaasd. Hoe kan ik deze persoon zo snel voorliggen? Ik, de duivel zelf gelooft degene die hij jou heeft voorgelogen. Hij blijft zelfs verbaasd hoe je dat kan geloven. Zo makkelijk kan zij geloven. Het is makkelijk. Om iemand van daar voor te liggen. Om die persoon te overtuigen. Dat iemand jou bedriegt. Nee.
1: Hij
0: heeft leugen geloofd.
1: Het kost
0: het soms kost het God een moeite om iemand te overtuigen.
1: Broers
0: en zusters, blijf in Jezus, geloof in Jezus.
1: Dus kost
0: het is namelijk. Als wij niet in Jezus verblijven, zullen we geen deel hebben aan heiligheid. We worden geheiligd. En we worden gerechtvaardigd.
1: Justificata por
0: Nog een keer. Rechtvaardiging is.

0: de Heilige Doos.
1: Als je niet in de eerste deur van de heiligdom
0: binnenkomt,
1: kan je niet in de tweede deur komen. Als je niet in de tweede deur
0: komt,
1: en daar verblijft,
0: totdat
1: het proces klaar is, dat Jezus komt, zal je geen deel hebben aan de heiligheid. Als we eeuwig leven willen bereiken, moeten we drie deuren voorbij gaan. Als je opnieuw geboren bent, ben je al twee deuren, door twee deuren heen gegaan. God zet je in de kerk om je te reinigen en je leven te veranderen. Om al je slechte gewoontes te veranderen. Om jou te helpen met goede gewoontes. Zoals God het voor jou verlangt. Zodat je voor God kan komen in alle eeuwigheid. Het is een wandel met God. Het is niet iets wat je bereikt in één dag.
0: Het
1: proces van heiliging kan duren tot aan je dood. Of totdat wanneer Jezus komt. Maar je moet blijven. Je moet blijven. Weet u dat wij tijdens de campagne een platform hadden gebruikt, een zwarte en een blauwe, volgens mij.
0: Een zwarte en een rode.
1: Een zwarte en een rode.
0: Een rode dat ik lees.
1: De rode is in de kerk blijven. De groene is de proces van heiliging die is begonnen. En de blauwe heeft te maken met de hemel en de wetten van God. Weet u wat speciaal is in de geboden van God? Ze worden geschreven blauwe stenen.
0: Unieke blauw.
1: Op
0: andere stenen. Dat is wat je doet in de tijd zoals nu dat je het niet lila.
1: Daarom gebruiken mensen geen blauw. Gebruiken ze geen blauw omdat blauw representeert de hemel. En ook de geboden
0: wetten.
1: Ze zijn geschreven op onyx stenen.
0: Onyx
1: stenen.
0: Oké? Als we trouw
1: blijven aan Jezus en de karakter wordt ontwikkeld in ons, daarom wil Jezus we blijven in de kerk. Dan gaan we God zien.
0: Alles is goud.
1: Bomen van goud, alles is van goud.
0: Daarom
1: moet je wel hier blijven. Het
0: bloed van
1: Jezus heeft voor jou betaald voor je zonde. En het proces van heiliging is begonnen. Die verandering moet plaatsvinden in je leven. Dat betekent.
0: We
1: zijn nu in het proces. Zijn er mensen bij een telling?
0: Ja.
1: Oh ja, God is te traag.
0: Dan doet hij een bocht in bed,
1: waar gaan ze heen?
0: Dan doet hij een bocht in mondo in bed.
1: Oh, ze gaan nu een bocht maken in de wereld.
0: Roman, het titel je mensen dat die campagne dat dat
1: de titel van het onderwerp van de campagne was.
0: Wordt het tempo de salvation.
1: Het nu is de tijd voor redding. Morgen is te laat. Broer, dat jij die hier bent, hier in de kerk, en je bent gekomen overtuigd door de Heilige Geest, de duivel, geef het niet op. Waarom? Omdat je nog steeds op deze wereld
0: bent.
1: En je bent niet gestorven.
0: Nog
1: steeds heeft hij de kans om je weg te halen bij Jezus. En wat zou hij nu doen? Hij gaat nu op dingen werken die hij weet dat je fijn vindt. Hij weet de dingen die klein ze ook zijn dat je ze vasthoudt. Denk aan de spijker. Met die foto.
0: Nou, ik klavo. Want ik klavo. Ik klavo. Juist, juist. Kan je de diablo colocasse voor trein?
1: Ja.
0: Romans, tima.
1: Broers en zusters.
0: Geliefde.
1: Geliefde broers en zusters.
0: Romans, tima.
1: Geliefde broers en zusters.
0: Satanás, wat is het?

0: blijven kan rustig blijven.
1: Si tiene vida tiene un clavo.
0: Als in je leven één spijker is.
1: Un clavo.
0: Één spijker.
1: Pero puede un clavo insignificante.
0: En het kan een spijker zijn die geen waarde heeft.
1: Dat betekent feliz.
0: Dan blijft hij gelukkig.
1: Dat is cosa Dios no donaba.
0: Omdat God je dat niet heeft
1: gegeven.
0: God roept je om opnieuw te beginnen. Al de dingen die je vroeger had, maakt niet uit wat, is oud geworden.
1: Amen.
0: Amen. Een klein oorbelletje.
1: Dat is officieel dat de duivel dat tranquil.
0: Is genoeg voor de duivel om rustig te blijven. Omdat je terugkomt.
1: Tot de walkie.
0: Het kan nu zijn, 10 jaar, als je het nu wegleeft, het is een getuigenis voor hem om rustig te blijven. Plagen niet, van een
1: belasting.
0: Hij heeft al een bewijs, maar die spijker die is nog aan de muur.
1: Want Dios no va a comenzar de nuevo, no va a poder echar,
0: God wil dat je opnieuw begint. Je bent niet hersteld. De dingen die je vroeger deed.
1: Tanan.
0: Die zijn. Wil God dat je stopt om ze te doen. Het heeft geen nut. Om opnieuw geboren te zijn. Om dezelfde dingen te blijven praktiseren. Het is verspilling van water. Dat kleine dingetje is voor de duivel een informatie. Hij kan niet in je hart kijken. Je geestelijkheid kan wel.
1: Intelligentie wordt entregada. Intellectual wordt entregada.
0: Ja, het.
1: Intellectual?
0: Ja, je intelligentie kan hij wel.
1: Je wordt een bon sociaal.
0: Je kan op sociaal gebied goed zijn.
1: Pero esta mira erenchi.
0: Maar hij ziet die oorbel.
1: ¿Cómo sabe que te interpreté?
0: En weet hoe hij het interpreteert?
1: Je wordt een bon toro camina.
0: Het kan goed zijn overal.
1: Pero si te dime.
0: Maar die is voor mij.
1: Si te dime. ¿Cómo es duro?
0: Het is hard.
1: Permítame saber que te dime.
0: Maar ik moest die voor mij ook wegnemen. Ik moest ook mijn ketting
1: wegnemen.
0: Ik kan mijn tatoeages niet weghalen. Als ik ze kon wegstrepen, had ik het doen. Ik heb mijn gouden tanden weggehaald. Om vertegenwoordiger te zijn van Jezus. Je hoeft dat niet te doen.
1: Hoe
0: meer je relatie
1: opbouwt,
0: ga je al deze kleine dingetjes zien. Ik kon met niemand over goud praten. Want ik had zelf een gouden tand in mijn mond. Maar ik wilde prediken voor de Heer. Dan moet je vrij zijn. Het is hard, het is wat je fijn vindt. Ik had 10 kettingen. Ik heb ze weggehaald en naar de brug gelopen en het water
1: gegeven.
0: Als het niet goed voor mij is, wil ik geen struikelblok zijn voor een ander. Ze hebben mij gevraagd om ze te verkopen, ik heb gezegd nee. Ik wil niet dat er struikelblok is voor een ander. Gooi ze weg. Ik heb niet het gevoel dat ik iets ben kwijtgeraakt, misschien heb ik meer gewonnen.
1: Wat is alcohol?
0: Misschien is het alcohol. Misschien is het een sigaret. Broer of zuster, je weet waar u bent.
1: Ik hoor dat de duivel zich separeert van Jezus.
0: Hetgene wat God jou vraagt.
1: Ik hoor dat de duivel zich separeert van Jezus.
0: Hetgene wat de duivel deed, doet om jou van God weg te nemen. Als je begrijpt het opnieuw geboren worden, geeft de duivel alles wat van hem is terug. Krijg je nieuwe dingen bij Jezus. Laat
1: hem
0: niet blij blijven dat je hier komt, je zingt en rustig
1: blijft.
0: In de Bijbel geeft God aan om de dingen weg te halen.
1: Genesis 35:6.
0: Als je naar Genesis gaat, 1 tot en met 35.
1: Jacob llamó a Dios tan falso, hermano.
0: En Jacob heeft ze genoemd afgoden.
1: Hermano, a veces tiene que tener esta costa para nada que colbae.
0: Soms is het, kost het mensen, hebben ze moeite mee om die dingen los te
1: doen. falso.
0: Maar het zijn allemaal afgoden. Daarom kan je het afstand nemen. Maar Jezus geeft je de kracht om het te laten.
1: Exodus
0: 33:1-6. Daar heeft God gevraagd om ze weg te nemen. Als je wil dat ik je God ben. Je bent niet met dit stad zo binnengekomen. Je hebt ze onderweg. Als je opnieuw geboren wordt. Als je wil staan voor God. Moeten we de dingen laten. Ik moest het ook doen. Vandaag heb ik geen spijt. Ik heb een geestelijke strijd. Dat is genoeg, hallo. Ik kan geen geestelijke strijd
2: tegen.
0: En lichamelijk en geestelijk en ook sociaal.
2: De machine niet aan
0: het te veel, ik ben geen machine.
2: Nee hoor, helemaal niet. Ik ben niet normaal.
0: Nee, broeders en zusters.
1: Toen van begrip dat ze difficile.
0: Waarom maak je het jezelf moeilijk?
1: Want die moest trainen voor ons dingen bij Juda.
0: Er zijn mensen daar buiten die we moeten gaan helpen. Maar merk dat je niet gaat.
1: King met de king.
0: Wie gaat je helpen? Als je zelf hulp nodig hebt. We zijn hier in de kerk, we zitten heel netjes.
1: Decora.
0: En versierd. Maar we kunnen de hemel niet bereiken.
1: Er
0: zijn mensen buiten die doodgaan. Dat iemand je volgt. Moet er een verschil zijn tussen die persoon en jij.
1: Dat is niet alleen wat Dios te.
0: Dat soort mensen zoekt God. Volgend jaar,
1: 2017.
0: Dan is het 6000 jaar geleden dat Jezus gedoopt
1: werd.
0: 2027. Als je dit jaar hebt kunnen bereiken, is al een wonder. We gaan afsluiten.
1: We gaan parafraseren, Pablo. En voor mij 2000 jaar.
0: Eerste 2000 jaar
1: mundo,
0: van de wereld had God een overstroming in moeten brengen.
1: Nivel,
0: een zonvloed, sorry.
1: Nivel nivel mundial.
0: Op een wereldse niveau.
1: En die 2000 jaar después, 2000 jaar después,
0: 2000 jaar later moest hij zelf komen. Om mensen uit te leggen. Om mensen te laten zien. De weg naar eeuwig leven. Volgend jaar. 2000 jaar later. Als God deze ritme behoudt. Na ieder 2000 jaar. Iets zal gebeuren op wereldniveau. Wat
1: was ons pensa?
0: Moeten wij gaan nadenken.
1: Kom,
0: waarom?
1: Als het Joodse formule is.
0: Want Gods formule is. Zes dagen werken. Eén dag rusten.
1: Planten zes jaar.
0: Zes jaar planten. Eén jaar rusten.
1: Celebraal jubileum 600 jaar.
0: Jubileum 600 jaar. En één jaar rusten. Er is 1000 jaar ergens neergezet in het leven. Dat er een dag zal zijn voor rust. Als Jezus deze ritme aanhoudt. Als het nu volgend jaar is. Dan is het een jaar daarop. Iets gaat gebeuren. Broers en zusters, God wil een voorbereiding brengen. God heeft gezegd, ik zal niets doen zonder iets aan jullie te vertellen. Amos
1: 3:8.
0: Ik zal niets doen zonder mijn kinderen te vertellen. Ik zal ze niet verrassen. Ik ben niet zo'n type vader. Ik zal mijn kinderen zeggen wat ik ga doen. Zodat ze kunnen begrijpen. Zodat ze ook deel kunnen nemen. Broers en zusters, we weten niet of als er een andere campagne
1: zou
0: zijn. Maar God heeft deze genoemd de tijd van redding. Broers, als je voor eeuwig wil leven, heb je de kans gekregen.
1: Después de cruzado aquí.
0: Na deze campagne,
1: Engeland,
0: werden we nog niet zijn gevangen. Die gaan kijken wat wij 2 weken lang hebben geluisterd. Wat het betekent voor God.
1: Ik zal con llamada.
0: Ik zou afsluiten met een roeping. Laat ik zo beginnen. Zijn er mensen tussen ons die nog geen paspoort hebben? Je bent nog niet gedoopt. En je bent nog niet klaar voor de hemel.
1: Bautismo di baby non te conta.
0: Sorry?
1: Bautismo di baby non te conta.
0: De tijd van dat je gedoopt bent toen je baby was, dat telt nog niet.
1: Het paspoort gaat ook aan bronzen.
0: Het paspoort is al verlopen, die kan je niet gebruiken.
1: Ik heb een tien, maar niet sinds de lagen zijn gebotreed.
0: Of eentje waar je zelf bij gaat zitten, ze hebben een foto van je gemaakt.
1: Die persoon introduce me, is
0: er een persoon die bereidwillig is dat er voor een paar
1: redenen
0: wordt? Je moet niet te schamen dat je geen paspoort hebt. Kom naar voren en zal met je gebeden worden. De predikant wil graag voor je bidden. Als niemand het heeft. Eer en glorie aan God. Als je dat niet hebt, die paspoort nog, mag je naar voren komen. Maak je niet druk dat mensen naar je kijken, want God kijkt naar jou. Is er een persoon? Kom maar gerust naar voren, maak je niet druk. Als je goed doet, praten ze.
1: Si vos mal ando, papia.
0: Als je slecht doet, praten ze
1: toch. Si vos mal ando, papia.
0: Als je niets doet, praten ze toch.
1: Jesus.
0: Kom naar Jezus.
1: Nee.
0: Kom naar Jezus.
1: Oké. Okay.
0: Niemand.
1: Tu eres de paspoort, hoor.
0: Ieder die een paspoort heeft.
1: Maar paspoort gaat ook aan.
0: Geen paspoort die al vervallen is.
1: Up-to-date.
0: Die verlopen is. Een up-to-date paspoort.
1: Ik denk dat het
0: heel is. Het is zo belangrijk. Dat iedere week.
1: 52 dagen per jaar.
0: 52 keer in het jaar. Gaat God het voor je opdaten.
1: Ik denk dat het gaat over de
0: eeuwig leven. Want dit heeft te maken met het eeuwig leven.
1: Of
0: eeuwig dood.
1: We zoeken een paspoort om je kind te hebben aan te paren.
0: Ieder die een paspoort heeft, nodig je uit om op te staan.
1: Ben
0: je gedoopt, ben je opnieuw geboren, je weet dat je naam geschreven staat in het boek des levens. Houd de hand van de persoon die naast je staat.
1: Het
0: is je broer, die gaat
1: naar de hemel.
0: Wij gaan naar dezelfde plek. Er is geen verschil tussen ons.
1: Oké. Oh. Pero man, wat heb je niet doen? Estoy esa para votarme. ¿Sí? ¿Tienes un manchón? ¿Sí?
0: Amén, amén.
1: Quiero más que no se recepe, pero tiene en su pasaporte.
0: We zullen voor deze zuster gaan bidden, zodat zij ook haar paspoort
1: heeft.
0: Dank u wel, zuster, dat u naar de stem van God hebt geluisterd.
1: Alif? Amen? Tiene mi man.
0: Amén, amén. God is goed.
1: No hay, hermana. Dios es su trabajo.
0: God doet zijn werk.
1: Hermanos, no ponen que la papa con
0: ons. We kunnen niet weigeren dat God tot ons gesproken heeft.
1: Want Dios te papa por nada.
0: God praat niet zomaar.
1: Si Dios te papa con nosotros, hermano.
0: Als God tot ons spreekt.
1: Escuché la vimenta,
0: en u luistert naar zijn stem.
1: Pues somos, no es tiempo de salvación, ahora quiero.
0: Want onze tijd van redding is nu.
1: Mañana por demasiado late.
0: Morgen is te laat.
1: Amen.
0: Amen, amen.
1: Ten amen de Dios, sí.
0: Amen.
1: Dios bendice nada.
0: God zegen. En ook de
1: jongeren.
0: En u ziet in de leeftijd die ze hebben dat ze nog jong zijn. Dat ze ook deel willen nemen. Aan het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Vergeet u niet dat er geen iemand die jong was. In de ark is binnengegaan.
1: 4 parejas erin.
0: 4 echtparen zijn in de ark gegaan. Noach en zijn vrouw. Zijn 3 kinderen. En de vrouwen van zijn kinderen. Geen enkele jonge persoon is die ark binnengegaan. Waarom zijn ze buiten gebleven? Het is hoe vreemd het ook klinkt.
1: Non vuole nasali per Sodoma e Gomorra. Non vuole nasali per Sodoma e Gomorra.
0: Geen jongen is uit Sodom en Gomorra gegaan.
1: Asali Lot.
0: Alleen Lot.
1: Sukasa.
0: Zijn vrouw.
1: Sudosionan.
0: Zijn twee kinderen.
1: Voor naar bijna een vreemden.
0: En toen ze hun geliefde zijn gaan roepen, hebben ze gezegd, je vader is gek.
1: Nada no pasa con Sodom y Gomorra.
0: Daar gaat niks gebeuren in Sodom en Gomorra.
1: Pero grande para una sorpresa, hermano.
0: En maar groot is was zo'n verrassing.
1: Porque persona que escucha Dios sí sale.
0: Degene die gehoor hebben gegeven aan God wel gered zijn.
1: Aunque mandato de batata.
0: Ook al was de mandaat.
1: Tende,
0: wat je ook hoort.
1: No te wat para atrás.
0: Kijk niet naar achteren.
1: Deze
0: zussen, het is niet het moment om naar achteren te kijken.
1: Jesús es demasiado cerca, hermano.
0: Jezus is dichtbij.
1: Vamos al aire, hermano.
0: Laten we omhoog kijken. Jezus is nabij. Doe niet zoals de vrouw van Lot. Hetgene waar hij heel veel van hield.
1: Así no tanto de Sodom y Gomorra.
0: Zoveel in Sodom en Gomorra. Alhoewel dat God hem heeft eruit gehaald. Van een plek die voorbestemd was om te eindigen met vuur. Kon ze niet toelaten om terug te kijken. En ze heeft gezegd, ik kijk voor de laatste keer. En waarlijk heeft ze voor de laatste keer kunnen zien.
1: Pero mira, Dios tampoco nunca más.
0: Maar ze heeft God ook nooit meer gezien. De vijand zal niet opgeven. Die zal meer druk leggen. Die zal spelen met je geweten. Als je de dingen weghaalt. Blijf je lelijk. Je zal uitzien als een geit.
1: Maar
0: denk je dat God een geit zou
1: zijn?
0: Dat als hij een oorbel of een ring
1: draagt,
0: God is groter dan
1: God.
0: Almachtig. God
1: heeft
0: je geschapen. Zoals hij jou geschapen heeft.
1: Wat een unico.
0: U bent uniek. Je hoeft op niemand te lijken. Zoals je bent. Zo houdt hij van je. We gaan bidden.
1: Eterno Señor.
0: Trouwe God.
1: Dank u.
0: Dank u wel.
1: Señor, we zijn último sermón.
0: Vader, we zijn gekomen op de laatste overdenking.
1: Pero nosotros dice, dank u,
0: en we behoren te zeggen, dank u Heer.
1: Señor, papi, con nos.
0: Heer, u hebt tot ons gesproken.
1: Señor, tata, papi, con su hermano.
0: Zoals een vader tot zijn kinderen spreekt.
1: Dank u, Señor.
0: Dank u wel Heer.
1: Para mostrarnos.
0: Om ons te laten zien.
1: Cuánto, Señor, te estimamos.
0: Hoeveel u van ons houdt.
1: Señor, cielo, no te mezcos.
0: En vader, de hemel is niet hetzelfde. Wanneer één van ons die vanochtend heeft geluisterd, daar zal aankomen. We weten dat de Heer ons wil missen. Want de Heer heeft ons één keer geschapen. En God zal ons niet weer kunnen herscheppen. Laten wij begrijpen, Heer. Laten wij realiseren. Dat nu de tijd is. Dat wij Jezus vragen. Laat ons naam geschreven blijven in het boek des levens. Of Jezus. Of verwijderd
1: het.
0: Want ik heb een andere redder gevonden. God, wees genadig met ons. Help ons begrijpen. Dat alleen Jezus, niemand anders, zal ons kunnen leiden naar het eeuwig leven. Vader, als wij verkeerde dingen doen, dingen die schaamte brengen tot u,
1: Vader,
0: op deze moment zijn we bereid om dat allemaal weg te nemen. Om te stoppen die dingen te doen, Vader.
1: Stop de bike coming in pain, Señor.
0: Om niet te gaan waar deze dingen zijn.
1: Pues, Señor, considerando.
0: Om, Vader, om te kunnen zien
1: lo que Jesús hace por nosotros.
0: Wat Jezus voor ons heeft gedaan.
1: Nunca, pero nunca,
0: maar nooit, Vader.
1: En als we ons bij eternidad.
0: Ook al zullen we eeuwig leven.
1: No zullen we pagar Jesús back, Señor.
0: Zullen we Jezus niet terugbetalen.
1: Es el momento, Señor.
0: Daarom vanochtend.
1: Nos te prometí,
0: beloven wij.
1: Nos te pedí,
0: en we vragen.
1: Ja, que nos nombre quede escribido porque te
0: pide Jesús. Laat ons naam in het boek des levens geschreven blijven.
1: No importa.
0: En het maakt niet uit.
1: Cuánto tiempo nos tiene que costar nada, como no qué.
0: Hoeveel tijd we hebben met de dingen die u niet wil.
1: Pero nos lo quita, no, Señor.
0: Maar we zullen ze wel wegnemen.
1: Eso es el puerto, nos última llamada.
0: Want dit is de laatste roeping.
1: Pues, dank je, Jesús.
0: Daarom dank u wel, Jezus.
1: Con
0: dat u tot ons gesproken
1: heeft.
0: Dat u ons de weg tot eeuwig leven heeft laten zien.
1: Pues, que nos así tanto.
0: En dat u zoveel van ons houdt.
1: Señor, persoonlijke ventilante, hoor ben ik aquí.
0: Troonvader, jongeren die naar voren zijn
1: gekomen,
0: die nog geen paspoort hebben. Vader, wilt u een foto maken? Schrijf uw naam, Heer. En sta toe zo snel mogelijk dat ze ook een paspoort, een hemelse paspoort zullen beërven. Dit is ons gebed. En ons dankbaarheid.
1: En nombre, de, nombre.
0: De naam boven alle namen.
1: De, nombre de, Cristo Jesús.
0: De naam van Jezus Christus.
1: Amen.
0: Amen. Amen.

ieder die aanwezig hier zijn. Ik heb gezegd welkom iedereen. Goed zo, oké. Vanavond zijn we de 11e dag van onze campagne. En de titel luidt: de meest urgente vraag voor redding. Voordat ik naar mijn gebed zal doen, wil ik iedereen vragen om hun telefoon eerst op silent te zetten, dus op stilte. En dan gaan we naar het gebed. Voordat ik het gebed doe, dan ga ik eerst een Bijbeltekst lezen uit Romeinen 10. En het vers is ook 10. Ik zal het in papiaments lezen en dan kunt u het ook op de scherm in het Nederlands zien. Romeinen 10, vers 10. En het luidt zo. Pasobra kukurason hendetakere pahanya justicia. Ikuboka etakonfesa pahanya salvation. Amen. Laten we bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Heer, ik dank u voor deze dag. Ik dank u ook voor ieder die aanwezig zijt. En ik dank u ook voor zij die onderweg zijn. Laat hun gezond en wel hier aankomen. En zij die het woord moeten horen, begeleid hen ook hier naartoe. Dank u voor alles wat u voor ons hebt gedaan, Heer, en dat u ook zal doen. Dit alles vraag ik u in Jezus' naam. Amen. En dan gaan we verder. Vanavond gaan we weer luisteren naar onze zus Janine Meriana met het gezondheidsmoment.

Een hele goede dag aan broers en zusters en bezoekers. Blij om jullie mooie gezichten weer te zien. Vandaag gaan wij verder met, we zijn met onze thema herstel. En dan onderwerp is stress. Maar vandaag ga ik eerst eventjes een paar dingen herhalen. Deze thema's dat wij deze dagen behandelen, het gaat echt over onze brein. En ik wil uitleggen waarom over onze brein. Maar dat is omdat Jezus is gekomen om onze brein te herstellen. Want door zonde kunnen wij niks goed doen. Maar de vijand die wil dat ook. Dus en daarom, alles wat wij hiervoor al hebben gekregen, hebben gehoord, het gaat puur om onze brein te herstellen, zodat wij ook duidelijker kunnen communiceren met de Heer. En de 8 wetten van de gezondheid, dat is onze gids naar een gezondere levensstijl. En in Psalm 119:73, je ziet dat God ons instructies heeft gegeven. God houdt van ons en die heeft ons instructies gegeven hoe wij zo gezond mogelijk kunnen leven en dat wij ook een goede relatie met hem kunnen opbouwen. En in Psalm 119:73, die zegt, uw handen hebben mij gemaakt. U heeft me gevormd. Dus geef mij het begrip, het verstand, leer mij hoe ik uw geboden kan onderhouden. Dus God is zelf degene die dat aan ons leert. En de 8 wetten van de gezondheid, waarom neem ik ze vandaag nog een keer onder de loep? Omdat dit is onze gids. Dus om tot herstel te komen, dan moeten wij naar deze 8 wetten kijken. En het zegt als eerste, vertrouw in God. Tweede, open lucht. De derde, elke dag bewegen. De vierde, zonlicht. Heel belangrijk voor ons. Nu hebben wij genoeg van deze dagen. Kunnen we echt van genieten, hè, mensen? Rust, genoeg rust. Genoeg water. En altijd matig. Dus met alles moeten wij met matigheid in ontwikkelen. En dan onze voeding. Onze voeding is ook heel belangrijk. Want met een goed bloed kunnen onze verstand ook goed nadenken. En vooral in onze aanbidding met God. Maar ik wil er nog 3 van de 7 mentale wetten. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik hoor stilte. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik dacht, we zijn onze brein aan het oefenen deze dagen. Niemand? Oké. Wat was onze eerste thema toen wij waren begonnen met de 7 mentale wetten die onze brein sturen? Oké. Die was ondersteund door spreuken. Spreuken 26:2. En dat ging over dat er is nooit, dus de oorzaak, de vloek
die komt nooit zonder een reden. De vloek komt nooit zonder een reden. Dus als ik rook en ik krijg longkanker, dan kan ik niet zeggen dat ik niks heb gedaan. Want ik heb zelf gezorgd dat ik longkanker heb gekregen. Maar dat is dan de gevolg daarvan, van het roken. En zo kunnen wij dat met zoveel dingen zeggen. En de tweede. The law of choice. We hebben dit heel vaak gehoord deze dagen. Dat wij keuze moeten maken. Wij maken keuze. Het is of om te leven. Om of dood te gaan. Want in Deuteronomium 30:19 zegt God tegen ons. Ik heb leven en dood voor jullie gezet. Maar ik wil graag dat jullie voor leven kiezen. En dan hebben wij ook geleerd dat onze brein, we kunnen het ook omleiden. En dan hebben wij de Bijbeltekst van Jesaja 55:8. Die zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Dus met God, wat wij nu negatief in zijn, kan met de Heren omdraaien naar iets positiefs. Dus dan ga ik beginnen met de stress, de herstelplan van stress. Dus de herstelplan. Lichaam en geest kunnen tot rust komen wanneer de juiste omstandigheden hersteld zijn. Stress wordt niet alleen weggenomen, maar vervangen door een vredig evenwicht. Nummer 1. Herstel de rust in je geest. Creëer elke dag momenten van stilte. Begin de dag met gebed, dankbaarheid, meditatie of het bijhouden van een dagboek. En daar hebben wij dus hierin Gods vertrouwen. Verminder constante ruis en mentale overbelasting. Nummer 2. Zorg voor voldoende rust. Geef prioriteit aan slaap en regelmatige rustperiodes. En het is heel belangrijk, want ik weet niet of jullie dat kennen, maar de fase van slapen, vooral de remslaap. Want de remslaap, daar in die tijd van remslaap, daar gaat je hersenen herstellen. Dus het is heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk dat wij geen licht aan hebben wanneer we gaan slapen. Dus telefoon ligt niet, televisie hoort niet in onze kamers. Dus alles moet donker zijn. Het lichaam herstelt zich wanneer het in rust is. Ga vroeg naar bed, bij voorkeur voor 9:00. Nummer 3. Vereenvoudig je leven. Verminder onnodige druk en verplichtingen. En soms zullen we nee moeten zeggen. Focus op wat essentieel is. Doe wat je kunt en laat de rest aan God over. 4. Creëer gezonde ritmes. Dus regelmatige routines helpen de geest en het lichaam te stabiliseren. Consistentie brengt rust. 5. Herstel de verbinding met de natuur. Dus frisse lucht, zonlicht, beweging en rustige omgevingen helpen je innerlijke balans te herstellen. Herstel is geen kwestie van één klap. Het wordt opgebouwd door dagelijkse gewoonten van rust.
Dus vandaag, we horen dit vandaag. Sommigen van ons weten het wel, maar soms weten we niet hoe wij daar dat moeten doen. Maar het gaat stap voor stap. En met de Heere Jezus kunnen we alles. Want Hij geeft ons de kracht. Maar wij moeten wel de eerste stap zetten. Want dat doet Hij niet voor ons. Want wij hebben een vrije keuze. Dus eigenlijk in alles wat je doet, je bent bezig iedere keer met keuze te maken. Maak keuze voor het leven of voor het dood. Morgen gaan we verder met levensstijl, dus herstel en levensstijl. Ik verwacht jullie morgen weer en ik ga morgen weer vragen om te kijken wat jullie hebben onthouden. Want wij horen deze week onze brein te oefenen.

Dankjewel, zuster Janine. En dan gaan we nu luisteren naar een speciaal gebracht door Joelle Niyobikromo.

0: zou zeggen, neem die. Want deze is een beetje laat. Okay.
1: Goedenavond. Als wij terugkijken op ons leven, dan mogen we Gods trouw iedere dag weer opnieuw ontdekken. Hij houdt altijd van ons. Hij zal nooit van ons stoppen met houden. Hij kijkt iedere dag weer naar ons uit. Hij staat altijd voor ons klaar. En mijn gebed is dat wij iedere dag weer opnieuw voor hem kiezen. Zodat wij altijd in zijn aanwezigheid mogen vertoeven als we in de hemel zijn. Dat nummer dat ik zal zingen is getiteld For Always.

0: su
1: esperanza tan su
0: esperanza de verdad a Jesús.
2: The hope is daadwerkelijk in Christus Jezus.
0: Nos cabestan vanos vos era eterno Señor.
2: Eeuwige Vader.
0: Dank u.
2: Dank u wel.
0: Dank u paecho con nos corazón tapati.
2: Bedankt dat ons hart mag kloppen.
0: Y nos pulmón te funciona así.
2: En dat onze longen kunnen functioneren.
0: Dank u por permitir que nos está entrestando tu Biblia, Señor.
2: Bedankt dat wij onder de levenden mogen
0: zijn. Nos pedimos noche, Señor.
2: Vanavond, o Heere,
0: con expectativa tan grande,
2: zijn wij voor u met grote verwachtingen.
0: Nos que tende bobo, Señor.
2: Wij willen uw stem horen.
0: Nos que mire bo voluntad.
2: Wij willen uw wil zien.
0: Sácanos fuera del lugar aquí, Señor.
2: Laat ons gaan uit van deze plaats.
0: Con convicción.
2: Met de overtuiging.
0: Porque Jesús está la única esperanza,
2: dat Jezus de enige hoop is.
0: Dan nos oración en nombre de Jesús.
2: Is ons gebed in Jezus' naam.
0: Amen.
2: Amen.
0: Os presenta.
2: U mag weer plaats nemen.
0: Jesús es la única esperanza.
2: Jesús es la única esperanza. Dame
0: la mano para que diga que Jesús es la única esperanza.
2: Zeg degene naast jou, Jesús es la única hoop.
0: No tiene otro.
2: Er is geen andere.
0: Me tiene un par de regalos aquí.
2: Ik heb een paar cadeautjes hier zo.
0: Como que entregar.
2: Ik wil ze weggeven.
0: Pero me quedo con nuestro amigo en Evoranga.
2: Maar ik wil het geven aan onze vrienden.
0: Tiene un de nuestros amigos en cabine que en.
2: Is er een van onze vrienden die hier al drie dagen aan ingesloten is gekomen?
0: Okay. Kom maar naar voren.
2: Zijn er nog meer van onze vrienden?
0: Ja, ze nemen het meer over je.
2: Als u naar voren komt, zie ik u van
0: dichtbij. Applaus voor ons, inderdaad.
2: Een applaus.
0: Oké. Dank je, hermano. Te spelen, kom te spelen, pas aan mij.
2: Ik verwacht jullie morgen weer.
0: Oké. Me tiene un regalo aquí.
2: Ik heb een cadeau hier.
0: Voor een amigo. ¿Qué habéis dicho? ¿Cuál de los amigos no viene para primera vez?
2: Welke van onze vrienden is hier voor de eerste keer?
0: Primera vez para tener el lugar. Que nunca
2: de eerste
0: lugar.
2: Keer dat je hier bent.